0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799. Rivierenland Radio.
1: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
2: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden.
2: Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: Rivierenland Radio.
6: In Zonnebreugel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799. Rivierenland Radio.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
3: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Jos Daanstra met het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden.
2: Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: In Geelze en Rijen kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Jos Daanstra met het radionieuws op Rivierenland Radio. Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: In heel Varenbeek kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

draagt. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013-518-1903. Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dori kunnen er elk seizoen een Pot voor Dori mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordori.com. Dat is Pot voor Dori met dubbel O.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
6: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
8: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: In het hele land geldt code oranje vanwege zware onweersbuien met op veel plaatsen kans op bliksem. Blikseminslagen hebben vannacht hier en daar voor branden gezorgd. In Toornwerd kwamen twee kalveren om bij een brand op een boerderij, terwijl 150 koeien konden worden gered. In Snelrewaard ging een woning met een rieten dak in vlammen op. Ook in Boskoop en Amsterdam ontstonden er branden na blikseminslag. In Amsterdam kwamen ook veel meldingen over wateroverlast binnen. De Verenigde Staten hebben voor de tweede dag op rij luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger zijn deze aanvallen een vergelding voor een Iraanse droneaanval op een olietanker in de straat van Hormuz. Iran meldt explosies op meerdere plekken. En de Amerikaanse president Trump waarschuwt voor verdere militaire actie. Door de nieuwe aanvallen staat het recente staakt het vuren van 60 dagen tussen de Verenigde Staten en Iran opnieuw onder zware druk. Nederland en het Verenigd Koninkrijk willen samen een nieuwe vloot amfibische transportschepen bouwen. Het Britse kabinet trekt daar ruim 580 miljoen euro voor uit. Met de schepen kunnen militairen en materieel aan land worden gebracht op plaatsen waar geen haven is. De samenwerking past in de versterking van de NAVO en de focus op het hoge noorden. En de Italiaanse hoofdstad Rome onderzoekt of ondergrondse tunnels en grotten kunnen dienen als schuilplek tegen extreme hitte. Die ruimtes blijven met 14 tot 17 graden veel koeler dan de temperatuur boven de grond. Vooral bewoners van arme wijken zonder airco moeten er straks terecht kunnen. De gemeente bekijkt nu hoe de vele tunnels geschikt en veilig gemaakt kunnen worden, met onder andere zitplaatsen, toiletten en water. Het weer, er trekken nog altijd onweersbuien over het land. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koele weer.
2: Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hi, dit is Mike en ik luister langs de Dommel in Eindhoven naar Rivierenland Radio.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Er trekken nog altijd onweersbuien over het land met windstoten en hagel. Vanmiddag wordt het zonnig en lopen de temperaturen op naar 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Er waait dan een matige tot vrij krachtige westenwind en het blijft buiig in het zuidoosten. In de avond blijft het overwegend onbewolkt met alleen in het uiterste oosten nog kans op een regenbui of onweersbui. Het koelt komende nacht af naar rond de 17 graden. Vanaf morgen de overgang naar minder warme dagen, wel zonnig, maar hier en daar een bui en veel minder warm, met middagtemperaturen tussen de 20 en 25 graden. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 28 juni. Op 28 juni 1919 wordt in Versailles officieel vrede gesloten na de Eerste Wereldoorlog. Duitsland krijgt zware herstelbetalingen opgelegd en verliest grondgebied. De overeenkomst moet vrede brengen, maar veroorzaakt ook veel onvrede. Historici zien dit later als een voedingsbodem voor de Tweede Wereldoorlog. Op 28 juni 1965 maakt het Nederlands Koninklijk Huis bekend dat prinses Beatrix gaat trouwen met Claus van Amsberg. De aankondiging leidt tot discussie, vooral vanwege Claus' Duitse achtergrond, vlak na de oorlog. Toch groeit Claus later uit tot een geliefd prinsgemaal. Het nieuws houdt Nederland maanden bezig. Op 28 juni 1967 verklaart Israël Oost-Jeruzalem officieel onderdeel van de stad Jeruzalem. De beslissing volgt kort na de Zesdaagse Oorlog. Internationaal leidt dit direct tot politieke spanningen. Tot op vandaag speelt dit een grote rol in het conflict in het Midden-Oosten. Vandaag is de geboortedag van onder andere scenario-schrijver Alex van Galen, ondernemer Elon Musk, acteur John Cusack en rapper Ray Slijngaard. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt. Yeah.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 0644437799.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat? Dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
4: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
5: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In het hele land geldt code oranje vanwege zware onweersbuien met op veel plaatsen kans op bliksem. Blikseminslagen hebben vannacht hier en daar voor branden gezorgd. De Verenigde Staten hebben voor de tweede dag op rij luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Nederland en het Verenigd Koninkrijk willen samen een nieuwe vloot amfibische transportschepen bouwen. Het Britse kabinet trekt daar ruim €580 miljoen voor uit. En de Italiaanse hoofdstad Rome onderzoekt of ondergrondse tunnels en grotten kunnen dienen als schuilplek tegen extreme hitte. Het weer, er trekken nog altijd onweersbuien over het land. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
7: Rivierenland Radio.
8: Rivierenland Radio.
9: In Vught kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.
10: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.

0: Rijnland Radio Info.
1: Sunrise dit jaar van 26 tot 28 juni in het recreatiedomein de Lielse Bergen in Gielen in België. Het festival staat bekend als een van de grootste dancefestivals van de Benelux en combineert elektronische muziek met een unieke zomerse setting vol stranden, watercamping en spectaculaire stages. Bezoekers kunnen 3 dagen lang genieten van hardstyle, techno, EDM, urban en house. Een greep uit de line-up is Sub-Zero Projects, Rebellion, Warface, D-Block en Stefan, Dietwikas, Koen, Dimitri K en Little Klein en Boef. Vele andere soundtracks vinden op de website op sunrise.be.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799. Rivierenland Radio.
1: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. De laatste onweersbuien trekken in het noordoosten het land uit. Het KNMI heeft code oranje opgeheven. De bliksem heeft in het hele land voor schade gezorgd. Bij een brand in het Noord-Hollandse Landsmeer is 1 persoon gewond geraakt. En in Veldhoven is een monumentale molen omgewaaid, waarbij ook woningen en auto's zijn beschadigd. Bij een brand in het Groningse Toornwerd kwamen 2 koeien om. In Snelrewaard in Utrecht ging een woning met een rieten dak in vlammen op. Iran heeft vannacht Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein aangevallen. Het reageerde daarmee op de luchtaanvallen van de Verenigde Staten van de afgelopen dagen. Die waren volgens het Amerikaanse leger een vergelding voor een droneaanval op een olietanker. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt dat elke agressie van de VS een vernietigende reactie zal uitlokken. Het aantal slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen naar 1430. Meer dan 3200 mensen raakten gewond en er zijn 3100 mensen dakloos geworden. Gisteravond werd het land getroffen door een nieuwe beving, terwijl de reddingswerkzaamheden van de vorige 2 nog in volle gang zijn. Er zijn al meer dan 1600 reddingswerkers uit het buitenland aan het werk, waaronder 64 uit Nederland. En de Italiaanse hoofdstad Rome onderzoekt of ondergrondse tunnels en grotten kunnen dienen als schuilplek tegen extreme hitte. Die ruimtes blijven met 14 tot 17 graden veel koeler dan de temperatuur boven de grond. Vooral bewoners van arme wijken zonder airco moeten er straks terecht kunnen. De gemeente bekijkt nu hoe de vele tunnels geschikt en veilig gemaakt kunnen worden, met onder andere zitplaatsen, toiletten en water. Het weer. De laatste onweersbuien trekken in het noordoosten ons land uit en code oranje is ingetrokken. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Zegt u zonwering, dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
4: Nederland telt 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hallo, ik ben Anselina, ik woon aan de Lek en ik luister naar Rivierenland Radio.

Er trekken nog altijd onweersbuien over het land met windstoten en hagel. Vanmiddag wordt het zonnig en lopen de temperaturen op naar 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Er waait dan een matige tot vrij krachtige westenwind en het blijft buiig in het zuidoosten. In de avond blijft het overwegend onbewolkt met alleen in het uiterste oosten nog kans op een regenbui of onweersbui. Het koelt komende nacht af naar rond de 17 graden. Vanaf morgen de overgang naar minder warme dagen, wel zonnig, maar hier en daar een bui en veel minder warm, met middagtemperaturen tussen de 20 en 25 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 28 juni. Op 28 juni 1919 wordt in Versailles officieel vrede gesloten na de Eerste Wereldoorlog. Duitsland krijgt zware herstelbetalingen opgelegd en verliest grondgebied. De overeenkomst moet vrede brengen, maar veroorzaakt ook veel onvrede. Historici zien dit later als een voedingsbodem voor de Tweede Wereldoorlog. Op 28 juni 1965 maakt het Nederlands Koninklijk Huis bekend dat prinses Beatrix gaat trouwen met Claus van Amsberg. De aankondiging leidt tot discussie, vooral vanwege Claus' Duitse achtergrond, vlak na de oorlog. Toch groeit Claus later uit tot een geliefd prinsgemaal. Het nieuws houdt Nederland maanden bezig. Op 28 juni 1967 verklaart Israël Oost-Jeruzalem officieel onderdeel van de stad Jeruzalem. De beslissing volgt kort na de Zesdaagse Oorlog. Internationaal leidt dit direct tot politieke spanningen. Tot op vandaag speelt dit een grote rol in het conflict in het Midden-Oosten. Vandaag is de geboortedag van onder andere scenario-schrijver Alex van Galen, ondernemer Elon Musk, acteur John Cusack en rapper Ray Slijngaard. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799. Rivierenland
1: Radio. Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
2: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij Rekenduo.nl.
10: U zoekt correcte en nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
11: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
12: Rivierenland Radio. Headlines.
13: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De laatste onweersbuien trekken in het noordoosten het land uit. Het KNMI heeft code oranje opgeheven. Bij een brand in het Noord-Hollandse Landsmeer is 1 persoon gewond geraakt. En in Veldhoven is een monumentale mode omgewaaid. Iran heeft vannacht Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein aangevallen. Het reageerde daarmee op de luchtaanvallen van de Verenigde Staten van de afgelopen dagen. Het aantal slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen naar 1430. Gisteravond werd het land getroffen door een nieuwe beving, terwijl de reddingswerkzaamheden van de vorige 2 nog in volle gang zijn. En de Italiaanse hoofdstad Rome onderzoekt of ondergrondse tunnels en grotten kunnen dienen als schuilplek tegen extreme hitte. Het weer, het wordt vanmiddag zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
14: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
15: Hallo, ik ben Jos van der Pas en luister langs de Maas naar het kristalhelder geluid en de mooiste muziek van Rivierenland Radio.
16: Ah.

0: Nederland Radio Info.
1: Na een zeer succesvolle eerste editie in juli 2025... keert Legend of Rock at the Park op 10, 11 en 12 juli 2026... terug naar het prachtige park Zonsbeek in Arnhem... waar de Ronde Weide opnieuw zou worden omgebouwd... tot een indrukwekkend XL-festivalterrein... waar internationale tributebands zorgen voor een ongeëvenaarde reeks spectaculaire concerten... met vele muzikale hoogtepunten, dynamische lichtshows en vele special effects. Op vrijdag 10 juli trapt het driedaagse festival feestelijk af... met een heerlijke zomerse avond vol herkenning, dansbare klassiekers en ultieme feel-good vibes. Het programma bestaat uit 3 topacts, waaronder de sprankelende ABBA bij ABBA Tributes, die garant staat voor feest en nostalgie. De avond wordt naadloos aan elkaar gedraaid door DJ Marlon met disco-klassiekers van toen en hij houdt daarmee de sfeer hoog en de dansvloer in beweging. De swingende openingsavond voor jong en oud, waar je heerlijk uit je dak kunt gaan. De Summer Tribute Night vormt de feestelijke kick-off van een weekend vol live muziek.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cubeveranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
9: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij een Oekraïense droneaanval is een grote olieraffinaderij in het zuiden van Rusland geraakt. Eén persoon kwam om het leven en het complex in Krasnodar staat in brand. In Kiev vielen er vannacht 2 gewonden door een Russische aanval met raketten. Ook zaterdag vielen er over en weer in het conflict meerdere doden en gewonden door luchtaanvallen. Er werden ook 21 drones neergehaald die op weg waren naar Moskou, zo meldt het Russische leger. Dit weekend zijn er op verschillende plaatsen in Duitsland meerdere mensen verdronken. In een meer bij Hannover werd een 8-jarige jongen dood uit het water gehaald. Een 27-jarige man verdronk in een zijrivier van de Rijn in het zuidwesten van het land. En een 30-jarige zwemmer overleed in een meer bij Mannheim. In de buurt van Frankfurt verdronk een man van 40 jaar oud. Door de hittegolf zoeken veel mensen verkoeling in de Duitse rivieren en meren. De laatste onweersbuien trekken in het noordoosten het land uit. Het KNMI heeft code oranje opgeheven. De bliksem heeft in het hele land voor schade gezorgd. Bij een brand in het Noord-Hollandse Landsmeer is 1 persoon gewond geraakt. En in Veldhoven is een monumentale molen omgewaaid, waarbij ook woningen en auto's zijn beschadigd. Bij een brand in het Groningse Toornwerd kwamen 2 koeien om. In Snelrewaard in Utrecht ging een woning met een rieten dak in vlammen op. Iran heeft vannacht Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein aangevallen. Het reageerde daarmee op de luchtaanvallen van de Verenigde Staten van de afgelopen dagen. Die waren volgens het Amerikaanse leger een vergelding voor een droneaanval op een olietanker. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt dat elke agressie van de VS een vernietigende reactie zal uitlokken. Het weer. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland telt 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hi, dit is Dena en ik luister langs de Maas in Rotterdam naar Rivierenland Radio.

0: De laatste onweersbuien zijn in het noordoosten het land uitgetrokken. Code oranje is opgeheven. Vanmiddag wordt het zonnig en lopen de temperaturen op naar 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Er waait een matige tot vrij krachtige westenwind en het blijft buiig in het zuidoosten. In de avond blijft het overwegend onbewolkt, met alleen in het uiterste oosten nog kans op een regenbui of onweersbui. Het koelt komende nacht af naar rond de 17 graden. Vanaf morgen de overgang naar minder warme dagen, wel zonnig, maar hier en daar een bui en veel minder warm, met middagtemperaturen tussen de 20 en 25 graden. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 28 juni. Op 28 juni 1919 wordt in Versailles officieel vrede gesloten na de Eerste Wereldoorlog. Duitsland krijgt zware herstelbetalingen opgelegd en verliest grondgebied. De overeenkomst moet vrede brengen, maar veroorzaakt ook veel onvrede. Historici zien dit later als een voedingsbodem voor de Tweede Wereldoorlog. Op 28 juni 1965 maakt het Nederlands Koninklijk Huis bekend dat prinses Beatrix gaat trouwen met Claus van Amsberg. De aankondiging leidt tot discussie, vooral vanwege Claus' Duitse achtergrond, vlak na de oorlog. Toch groeit Claus later uit tot een geliefd prinsgemaal. Het nieuws houdt Nederland maanden bezig. Op 28 juni 1967 verklaart Israël Oost-Jeruzalem officieel onderdeel van de stad Jeruzalem. De beslissing volgt kort na de Zesdaagse Oorlog. Internationaal leidt dit direct tot politieke spanningen. Tot op vandaag speelt dit een grote rol in het conflict in het Midden-Oosten. Vandaag is de geboortedag van onder andere scenario-schrijver Alex van Galen, ondernemer Elon Musk, acteur John Cusack en rapper Ray Slijngaard. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij een Oekraïense droneaanval is een grote olieraffinaderij in het zuiden van Rusland geraakt. Eén persoon kwam om het leven en het complex in Krasnodar staat in brand. In Kiev vielen er vannacht 2 gewonden door een Russische aanval met raketten. Dit weekend zijn er op verschillende plaatsen in Duitsland meerdere mensen verdronken. De laatste onweersbuien trekken in het noordoosten het land uit. De bliksem heeft in het hele land voor schade gezorgd. Bij een brand in het Noord-Hollandse Landsmeer is 1 persoon gewond geraakt. En in Veldhoven is een monumentale molen omgewaaid. Iran heeft vannacht Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein aangevallen. Het reageerde daarmee op de luchtaanvallen van de Verenigde Staten van de afgelopen dagen. Het weer. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: In Gelderop kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 5A.
5: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.
4: Eska.

0: Rijnmond Radio Info.
1: Intense Festival Oosterwijk is het grootste driedaagse dancefestival dat volledig draait om de hardere stijlen zoals hardstyle, wall en hardcore. De event vindt plaats 5 tot en met 7 juni op het terrein van Sportpark Den Donk in Oosterwijk en trekt jaarlijks duizenden bezoekers uit zowel binnen als buitenland. Wat Intense uniek maakt is de totaalbeleving. Bezoekers stappen op een compleet gethematiseerde wereld binnen waarin alles tot in detail is uitgewerkt. Het gaat van gigantische stages tot spectaculaire eindshows met vuurwerk en creatieve, decoratieve en entertainment buiten de muziek om. Verwacht een line-up van DJ's als D-Block, Stefan, Sub-Zero Project, Rebellion, Radical Redemption, Future Noise, The Tweakers en Sigmode. Er zijn een aantal namen die op Intense zullen komen, dus in Oosterwijk.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799. Rivierenland Radio.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. In alle provincies geldt vandaag code geel voor de aanhoudende warmte. En het Nationaal Hitteplan blijft van kracht. Maandag is dat naar verwachting alleen nog in het zuidoosten. Code oranje werd door het KNMI vanochtend beëindigd. Verspreid over het hele land is er schade gemeld vanwege het noodweer, vooral woningbranden en wateroverlast. Er raakte 1 persoon gewond, dat was in het Noord-Hollandse Landsmeer. Bij het WK voetbal is Iran er niet in geslaagd om door te gaan naar de volgende ronde. Algerije voegde zich als laatste land vannacht wel bij de laatste 32 landen. En Lionel Messi van Argentinië, dat zich eveneens heeft geplaatst, verbeterde vannacht zijn eigen record als topscorer alle tijden met zijn 19e doelpunt. De 16e finales worden deze week gespeeld. Dinsdagochtend speelt Nederland tegen Marokko. De winnaar van die wedstrijd speelt later tegen Zuid-Afrika of Canada. Bij een Oekraïense droneaanval is een grote olieraffinaderij in het zuiden van Rusland geraakt. 1 persoon kwam om het leven en het complex in Krasnodar staat in brand. In Kiev vielen er vannacht 2 gewonden door een Russische aanval met raketten. Ook zaterdag vielen er over en weer in het conflict meerdere doden en gewonden door luchtaanvallen. Er werden ook 21 drones neergehaald die op weg waren naar Moskou, zo meldt het Russische leger. Dit weekend zijn er op verschillende plaatsen in Duitsland meerdere mensen verdronken. In een meer bij Hannover werd een 8-jarige jongen dood uit het water gehaald. Een 27-jarige man verdronk in een zijrivier van de Rijn in het zuidwesten van het land. En een 30-jarige zwemmer overleed in een meer bij Mannheim. In de buurt van Frankfurt verdronk een man van 40 jaar oud. Door de hittegolf zoeken veel mensen verkoeling in de Duitse rivieren en meren. Het weer. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koele weer. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hallo, mijn naam is Michael. Ik luister altijd langs de kleine dobbel naar Rivierenland Radio.

0: De laatste onweersbuien zijn in het noordoosten het land uitgetrokken. Code oranje is opgeheven. Vanmiddag wordt het zonnig en lopen de temperaturen op naar 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Er waait een matige tot vrij krachtige westenwind en het blijft buiig in het zuidoosten. In de avond blijft het overwegend onbewolkt, met alleen in het uiterste oosten nog kans op een regenbui of onweersbui. Het koelt komende nacht af naar rond de 17 graden. Vanaf morgen de overgang naar minder warme dagen, wel zonnig, maar hier en daar een bui en veel minder warm, met middagtemperaturen tussen de 20 en 25 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 28 juni. Op 28 juni 1919 wordt in Versailles officieel vrede gesloten na de Eerste Wereldoorlog. Duitsland krijgt zware herstelbetalingen opgelegd en verliest grondgebied. De overeenkomst moet vrede brengen, maar veroorzaakt ook veel onvrede. Historici zien dit later als een voedingsbodem voor de Tweede Wereldoorlog. Op 28 juni 1965 maakt het Nederlands Koninklijk Huis bekend dat prinses Beatrix gaat trouwen met Claus van Amsberg. De aankondiging leidt tot discussie, vooral vanwege Claus' Duitse achtergrond, vlak na de oorlog. Toch groeit Claus later uit tot een geliefd prinsgemaal. Het nieuws houdt Nederland maanden bezig. Op 28 juni 1967 verklaart Israël Oost-Jeruzalem officieel onderdeel van de stad Jeruzalem. De beslissing volgt kort na de Zesdaagse Oorlog. Internationaal leidt dit direct tot politieke spanningen. Tot op vandaag speelt dit een grote rol in het conflict in het Midden-Oosten. Vandaag is de geboortedag van onder andere scenario-schrijver Alex van Galen, ondernemer Elon Musk, acteur John Cusack en rapper Ray Slijngaard. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799. Rivierenland Radio.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Start de motor! De boerderij wacht!
7: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en drukkers.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
1: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
10: Rivierenland Radio. Headlines.
11: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In alle provincies geldt vandaag code geel voor de aanhoudende warmte. En het Nationaal Hitteplan blijft van kracht. Maandag is dat na verwachting alleen nog in het Zuidoosten. Bij het WK voetbal is Iran er niet in geslaagd om door te gaan naar de volgende ronde. En Lionel Messi van Argentinië verbeterde vannacht zijn eigen record als topscorer alle tijden met zijn 19e doelpunt. Bij een Oekraïense droneaanval is een grote olieraffinaderij in het zuiden van Rusland geraakt. Eén persoon kwam om het leven en het complex in Krasnodar staat in brand. In Kiev vielen er vannacht 2 gewonden door een Russische aanval met raketten. Dit weekend zijn er op verschillende plaatsen in Duitsland meerdere mensen verdronken. Het weer. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
12: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
13: Dit is Nico en ik luister Rivierenland Radio langs de Leidse Rijn.

0: Vierenland Radio Info.
1: De kermis van Best belooft opnieuw een van de gezelligste evenementen van de regio te worden. Het centrum van het dorp verzamelen zich tientallen attracties, spelzaken en eetkraampjes die jong en oud meerdere dagen zullen vermaken. Overdag hangt er een ontspannen familiesfeer met kleurrijke draaimolens, botsauto's en kinderattracties. In de avond is er volop verlichting, muziek en drukte in een levendige en feestelijke ambiance. De kermis van Best vindt dit jaar plaats van 3 juli tot en met 8 juli en bevat ook weer vele grote en ook nieuwe attracties. Kermisbest.nl voor meer informatie.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Een flitsende 50-feitje.
1: Dasha bracht in oktober 2025 het nummer Work On Me uit als onderdeel van haar EP Anna, verschenen bij Warner Records. Work On Me is de eerste track van de EP en maakt deel uit van een reeks nieuwe uitgaven waarmee de zangeres haar positie in de pop-country scene verder versterkt. De artiest achter het nummer is Anna Dasha Novotny, geboren in 2000 in San Luis Obispo, Californië, en ze begon al op jonge leeftijd met muziek en theater en ontwikkelde zich tot een singer-songwriter. Naast Work On Me heeft Dasha meerdere projecten uitgebracht, waaronder de albums Dirty Blonde en What Happens Now.
0: Flitsende 50, feitje. I've got

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
9: Ah, mijn rug.
10: Beweeg.
9: Hè? Wat? Huh?
10: Ik ben het. Je rug.
9: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
11: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
12: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het treinverkeer is in het hele land verstoord op gang gekomen omdat er veel bomen en takken op het spoor liggen. Door een inslag van de bliksem bij Gouda kunnen daar seinen en wissels niet worden bediend. Hierdoor rijden er nog geen treinen tussen Gouda en Rotterdam en op de lijn Gouda-Den Haag. De monteurs konden vannacht pas laat aan de slag vanwege het slechte weer, meldt spoorbeheerder ProRail. In Venezuela is opnieuw een kind levend teruggevonden onder de puinhopen van de aardbevingen. Het is een 11-jarige jongen in de stad Carabaleda. Eerder werd ook al een baby gered. Er worden nog 50.000 mensen vermist. Het aantal slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela is inmiddels opgelopen naar 1430. Meer dan 3200 mensen raakten gewond en er zijn 3100 mensen dakloos geworden. Meer dan 1600 reddingswerkers uit het buitenland zijn aan het werk, waaronder een team uit Nederland. In alle provincies geldt vandaag code geel voor de aanhoudende warmte. En het Nationaal Hitteplan blijft van kracht. Maandag is dat naar verwachting alleen nog in het zuidoosten. Code oranje werd door het KNMI vanochtend beëindigd. Verspreid over het hele land is er schade gemeld vanwege het noodweer, vooral woningbranden en wateroverlast. Er raakte 1 persoon gewond, dat was in het Noord-Hollandse Landsmeer. En de 25-jarige Melissa Bottema uit Groningen is uitgeroepen tot Miss Nederland 2026. De jury was onder de indruk van haar uitstraling en maatschappelijke betrokkenheid. Melissa wil zich inzetten voor de mentale weerbaarheid van jongeren en gaat in november naar de Miss Universe-verkiezing in Puerto Rico. Het weer. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland telt 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, ik ben Ans. Ik luister naar Rivierenland Radio vanuit Zutphen aan de IJssel.

0: man met de fantastisch mooie voice, Barry White. You see the trouble with me. Even na 10 uur op zondagochtend, 28 juni 2026. Ja, ik kan me zo voorstellen dat je het gisteren misschien iets te laat hebt gemaakt. En dat je een beetje moeilijk aan het ontwaken bent op deze zondagochtend. Nou, rustig wakker worden. Ik adviseer lekker koffie met een ontbijtje en dan komt dat best goed.
1: Tot 12 uur is dit René in de Morgen.

De meiden van Steps waren dit. Last Thing on My Mind in de show vandaag. Marjolein die heeft hem een bericht gestuurd op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Zou je Frank Boeien willen draaien voor me met Zwart-Wit? Ja, dat

0: Nederland Radio Info.
1: Na een zeer succesvolle eerste editie in juli 2025... keert Legend of Rock at the Park op 10, 11 en 12 juli 2026 terug... naar het prachtige park Zonsbeek in Arnhem... waar de Ronde Weide opnieuw zou worden omgebouwd... tot een indrukwekkend XL-festivalterrein... waar internationale tributebands zorgen voor een ongeëvenaarde reeks spectaculaire concerten... met vele muzikale hoogtepunten, dynamische lichtshows en vele special effects. Op vrijdag 10 juli trapt het driedaagse festival feestelijk af... met een heerlijke zomerse avond vol herkenning, dansbare klassiekers en ultieme feel-good vibes. Het programma bestaat uit drie topacts, waaronder de sprankelende ABBA bij ABBA Tributes, die garant staat voor feest en nostalgie. De avond wordt naadloos aan elkaar gedraaid door DJ Marlon met disco-klassiekers van toen en hij houdt daarmee de sfeer hoog en de dansvloer in beweging. De swingende openingsavond voor jong en oud waar je heerlijk uit je dak kunt gaan. De Summer Tribute Night vormt de feestelijke kick-off van een weekend vol live muziek.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Faith to Grave is dit van Visage. In de show vandaag ook nog Frank Boeien en Zwart-Wit voor Marjolein. Ze vroegen me aan via Flex en Post uit rivierenlandradio.nl. Je kan ons natuurlijk ook een appje sturen. Stuur ons even een appje als je een leuk liedje wilt horen op 06 44 43 77 99. En wie weet draai ik zo meteen je favoriet. En zo meteen gaan we eens kijken welke celebrities er geboren zijn op de datum van vandaag. Eerst even de Beatles. Hey.

Toni Braxton was dit in de show vandaag. Ja, een leuk liedje van een zangeres die in de 90's regelmatig in de hitlijsten te vinden was. He wasn't man enough for me, was dit. Nou, oké. Okay. The Beatles hoorde je ook nog. En Paperback Writer. Zeg even de celebs die geboren zijn op de datum van vandaag. Dat zijn de volgende. Karen Bloemen, Nederlandse cabaretier, 1960 geboren. John Cusack, Amerikaans acteur, 1966 geboren. En Ray Slijngaard, Nederlands rapper, je weet wel, van Too Unlimited. Hij is hartstikke jarig geboren in...

0: stond. Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnodienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnodienederland.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: U zoekt correcte en nette consumenten?
4: Nette consumenten.
3: Dan zoekt u onze luisteraars.
5: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Het treinverkeer is in het hele land verstoord op gang gekomen omdat er veel bomen en takken op het spoor liggen. Door een inslag van de bliksem bij Gouda kunnen daar seinen en wissels niet worden bediend. Hierdoor rijden er nog geen treinen tussen Gouda en Rotterdam en op de lijn Gouda-Den Haag. In alle provincies geldt vandaag code geel voor de aanhoudende warmte. En het Nationaal Hitteplan blijft van kracht. In Venezuela is opnieuw een kind levend teruggevonden onder de puinhopen van de aardbevingen. Er worden nog 50.000 mensen vermist. En de 25-jarige Melissa Bottema uit Groningen is uitgeroepen tot Miss Nederland 2026. Het weer. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
7: Rivierenland Radio.
8: In Eersel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

Jan Farnham was dit en You're the Voice. In de show vandaag op zondagochtend. Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio. Zegt Dolly Parton. Die maakte ooit een liedje. Dat is een beetje in de jaren 70 geweest, geloof ik. In 9 to 5. En 9 to 5, dat waren de tijden dat je werkte op een dag, zeg maar. 9 uur 's ochtends beginnen, 5 uur klaar. Maar tegenwoordig, anno 2026, is dat 5 to 9. 5 uur 's ochtends beginnen en tot 9 uur 's avonds werken. Dolly Parton hoor je nu, 9 to 5 en zometeen Phil Collins.

De man is hartstikke kaal en maakt ook regelmatig wel een beetje kabaal, hè? Ja, Phil Collins was dit. I Can't Stop Loving You en Dolly Parton hoorde je. Zondagochtend, het is tijd voor koffie op Rivierenland Radio.

0: Rijnland Radio Info.
1: Sunrise dit jaar van 26 tot 28 juni in het recreatiedomein De Lielse Bergen in Gielen in België. Het festival staat bekend als een van de grootste dancefestivals van de Benelux en combineert elektronische muziek met een unieke zomerse setting vol stranden, watercamping en spectaculaire stages. Bezoekers kunnen 3 dagen lang genieten van hardstyle, techno, EDM, urban en house. Een greep uit de line-up is Sub-Zero Project, Rebellion, Warface, D-Block en Stefan, Dietwikas, Koen, Dimitri K en Little Kleine en Boef. Vele andere soundtracks vinden op de website op sunrise.be.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

I Just Might was dit van Bruno Mars in de show op zondagochtend. Goedemorgen, zegt er wel. Wij lagen te slapen. Zijn de meeste wedstrijden die op het programma staan voor het WK voetbal vandaag al gespeeld. Zo speelde Portugal al, Argentinië heeft al gevoetbald. Vanavond is er nog één wedstrijd, die gaat om 9 uur beginnen. Dat is Zuid-Afrika tegen Canada. Voor de voetballiefhebbers onder ons, die zou je kunnen kijken. En dit is muziek van de Dijk. Ik kan het niet alleen.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799. Rivierenland Radio.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: U zoekt correcte en nette consumenten?
4: Nette consumenten.
3: Dan zoekt u onze luisteraars.
1: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
5: Goedemorgen, dit is het nieuws van 11 uur.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. Kinderen jonger dan 2 jaar die naar schermen op tv, tablets of mobieltjes kijken, bouwen een minder goede band op met hun ouders, kunnen oogproblemen krijgen en achterstanden in hun taalontwikkeling. Verder kan schermtijd op jonge leeftijd leiden tot slaapproblemen en overprikkeling. Dat blijkt uit Engels onderzoek. De VN Gezondheidsorganisatie adviseert om kinderen jonger dan 2 jaar geen schermtijd te geven. Iets waar de meeste ouders zich niet aan houden. Zo bericht nieuwsite nu.nl. De nieuwe president van de Amerikaanse Centrale Bank, Kevin Warsh, neemt deze week deel aan de jaarlijkse vergadering van de Europese Centrale Bank, ECB, in Sintra in Portugal. Hij gaat daar in discussie met ECB-president Lagarde over de stijgende inflatie ten gevolge van de spanningen in het Midden-Oosten. Het is de eerste keer dat Warsh in het openbaar optreedt nadat hij in mei het voorzitterschap van de bank overnam van zijn voorganger Powell. Het treinverkeer is in het hele land verstoord op gang gekomen omdat er veel bomen en takken op het spoor liggen. Door een inslag van de bliksem bij Gouda kunnen daar seinen en wissels niet worden bediend. Hierdoor rijden er nog geen treinen tussen Gouda en Rotterdam en op de lijn Gouda-Den Haag. De monteurs konden vannacht pas laat aan de slag vanwege het slechte weer, meldt spoorbeheerder ProRail. En de 25-jarige Melissa Bottema uit Groningen is uitgeroepen tot Miss Nederland 2026. De jury was onder de indruk van haar uitstraling en maatschappelijke betrokkenheid. Melissa wil zich inzetten voor de mentale weerbaarheid van jongeren en gaat in november naar de Miss Universe-verkiezing in Puerto Rico. Het weer. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
7: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Terugkerende bezoekers van Concertatie zorgen voor vertraging op de volgende wegen. De N57 Middelburg richting Rotterdam. Tussen Portselanden en Goederreden rijdt het langzaam over 15 kilometer. Vertraging 10 minuten. En de N59 Ceruskerk richting Hellegasplein voor Zierikzee een kwartier op onthoud.
1: Een eerste indruk kunt u maar 1 keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
9: Zegt u zonwering, dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
0: Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio.
10: In Barla-Nassau kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: Zo'n liedje waarvan je zegt, aan, die was ik heel even vergeten. Als je hem dan hoort, dan heb je gelijk zoiets van, oh ja, die, wat een goede plaat is dat, zeg. Another Brick in the Wall hoorde je van Pink Floyd op Rivierenland Radio. 50 jaar aan muziek hebben wij verzameld. En die hoor je allemaal voorbij te. En zelf een leuk liedje aanvragen kan natuurlijk ook. flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kan ons ook een appje sturen als je je favoriete song op de radio wilt. Dat is 06 44 43 77 99. Stuur ons gerust even een WhatsApp. Wat kan ik voor je draaien zometeen?
1: Tot 12 uur is dit René in de Morgen.

Shiny Happy People, R.E.M. Daar is speciaal voor Jolanda. Ze stuurde ons een appje. Dankjewel daarvoor, Jolanda. Dit is René de Morgen nog tot aan een uurtje of 12 met zometeen Liana Lewis, Bleeding Love, nu C'est La Vie. Dit is Cloud. C'est La Vie.

0: Kennemerland Radio Info.
1: Intense Festival Oosterwijk is het grootste driedaagse dancefestival dat volledig draait om de hardere stijlen zoals hardstyle, wall en hardcore. De event vindt plaats 5 tot en met 7 juni op het terrein van Sportpark Den Donk in Oosterwijk en trekt jaarlijks duizenden bezoekers, zowel binnen als buitenland. Wat Intense uniek maakt is de totaalbeleving. Bezoekers stappen op een compleet gethematiseerde wereld binnen waarin alles tot in detail is uitgewerkt. Het gaat van gigantische stages tot spectaculaire eindshows met vuurwerk en creatieve, decoratieve en entertainment buiten de muziek om. Verwacht een line-up van DJ's als D-Block, Stefan, Sub-Zero Project, Rebellion, Radical Redemption, Future Noise, The Tweakers en Sigmode. Er zijn een aantal namen die op Intense zullen komen, dus in Oosterwijk.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Jamal waren dit. Turn Around en Madness hoorde je van lang geleden. Nightboat to Cairo, lekkere ska-muziek. René Huizinga. 28 juni in het verleden, even wat historische feitjes. 1965, het eerste commerciële telefoongesprek via de satelliet vindt plaats. Dat is tussen Europa en Amerika. Prinses Beatrix, verlooft zich met Klaus van Amsberg. Dat is een Duitse diplomaat. Ja, Prins Klaus natuurlijk, dat was ook 1965. 2009, Kathleen Arts heeft haar laatste optreden gegeven bij de meidengroep K3... tijdens het Studio 100 Zomerfestival in Ahoy. Nou, onlangs, maar dat wisten ze toen nog niet, hebben ze er ik weet niet hoeveel gedaan. Hè? Dus ja.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
4: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20, ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Kinderen jonger dan 2 jaar die naar schermen op tv, tablets of mobieltjes kijken, bouwen een minder goede band op met hun ouders, kunnen oogproblemen krijgen en achterstanden in hun taalontwikkeling. De nieuwe president van de Amerikaanse Centrale Bank, Kevin Warsh, neemt deze week deel aan de jaarlijkse vergadering van de Europese Centrale Bank, ECB, in Sintra in Portugal. Het treinverkeer is in het hele land verstoord op gang gekomen omdat er veel bomen en takken op het spoor liggen. Door een inslag van de bliksem bij Gouda kunnen daar seinen en wissels niet worden bediend. En de 25-jarige Melissa Bottema uit Groningen is uitgeroepen tot Miss Nederland 2026. Het weer. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Nederland telt 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hallo, ik ben Yvonne en ik luister langs de Dommel naar Radio Rivierenland.

Jan Blommaert was dit op Rivierenland Radio. Leuk liedje toch? Tranen van goud hoorde je. Goedemorgen, dit is René. De morgen nog tot een uurtje of 12 met zometeen de Human League. En die is speciaal voor Saskia, Don't You Want Me. Maar eerst even René Vroeger. Are you ready for loving me?

Human League and Don't You Want Me. Speciaal voor Saskia. Hupsakee, afgelopen. We gaan naar Volendam. Zo is dat. Er is heel veel muziek gemaakt. Ook in de jaren 70 door de Cats. Dit is een van die hits die ze maakten. Let's Dance.

0: Rijnland Radio Info.
1: Na een zeer succesvolle eerste editie in juli 2025 keert Legend of Rock at the Park op 10, 11 en 12 juli 2026 terug naar het prachtige Park Zonsbeek in Arnhem, waar de Ronde Weide opnieuw zou worden omgebouwd tot een indrukwekkend XL-festivalterrein, waar internationale tribute bands zorgen voor een ongeëvenaarde reeks spectaculaire concerten met vele muzikale hoogtepunten, dynamische lichtshows en vele special effects. Op vrijdag 10 juli trapt het driedaagse festival feestelijk af met een heerlijke zomerse avond vol herkenning, dansbare klassiekers en ultieme feel-good vibes. Het programma bestaat uit drie topacts, waaronder de sprankelende ABBA bij ABBA Tributes, die garant staat voor feest en nostalgie. De avond wordt naadloos aan elkaar gedraaid door DJ Marlon met disco-klassiekers van toen en hij houdt daarmee de sfeer hoog en de dansvloer in beweging. De swingende openingsavond voor jong en oud, waar je heerlijk uit je dak kunt gaan. De Summer Tribute Night vormt de feestelijke kick-off van een weekend vol live muziek.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Jamilia, die brak door met het nummer Big Big World. Toen kwam ze met dit nummer, Superstar. Maar ja, als je zo'n succes hebt met één nummer zoals Big Big World, valt het natuurlijk niet mee om dat succes met dit nummer te evenaren. Dat is ook niet gelukt, hè. Jamilia hoorde je, Superstar. The Cats, uit het begin van de 70e jaren. Let's Dance. Hey, dit was René in de Morgen voor deze week. Dankjewel voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer op zaterdagochtend. Even na 10 uur zometeen Francis. En ik wens je nog een hele mooie dag vandaag.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799. Rivierenland Radio.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. Voor de derde dag op rij is in De Bilt een officiële tropennacht gemeten. Afgelopen nacht daalde de temperatuur niet onder de 20 graden en kwam uiteindelijk uit op een minimum van 20,3 graden. Weer Online laat weten dat niet eerder 3-aan-1-gesloten tropennachten werden gemeten. Het record voor warmste nacht is nog niet gebroken en staat nog altijd op naam van 27 juli 2018. In het Gelderse Delen was het die nacht 24,4 graden. Bij Gouda kunnen geen wissels en seinen worden bediend. Dit heeft met een blikseminslag te maken. Er is daarom geen treinverkeer tussen Gouda en Rotterdam en tussen Gouda en Den Haag mogelijk. Naast deze storing waren er elders door het noodweer van gisteravond laat en vannacht ook kleinere en grotere storingen. De landelijke treindienst startte daarom verstoord op. Gevolg is dat op verschillende plekken in het land minder treinen rijden. Geadviseerd wordt om voor vertrek de reisplanner te checken. Een gigantisch containerschip van een Franse rederij is vanmorgen door de straat van Hormuz gevaren. De rederij CMA CGM noemt dat een belangrijke mijlpaal. Het onder de Franse vlag varende schip heeft een lengte van 366 meter en was afkomstig uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het schip voer door de zeestraat op het moment dat het geweld in de regio weer is opgeleid. Iran viel eerder schepen in de straat van Hormuz aan, waarop de VS opnieuw Iran aanviel. Kinderen jonger dan 2 jaar die naar schermen op tv, tablets of mobieltjes kijken, bouwen een minder goede band met hun ouders op. Kunnen oogproblemen krijgen en achterstanden in hun taalontwikkeling. Verder kan schermtijd op jonge leeftijd leiden tot slaapproblemen en overprikkeling. Dat blijkt uit een Engels onderzoek. De VN-gezondheidsorganisatie adviseert om kinderen jonger dan 2 jaar geen schermtijd te geven. Iets waar de meeste ouders zich niet aan houden. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind wordt het 25 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cubeveranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
4: Nederland telt 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hallo, ik ben Bianca. Ik luister in Maasriel langs de Maas en de Waal naar Rivierenland Radio.

0: Ze hebben natuurlijk wat reunieconcerten gegeven. En de geruchten gaan dat ze dat weer gaan doen. Dus we houden dat in de gaten. Want als dat zo is en ze zouden misschien naar Europa komen... dan is er wel een kansje dat deze dame daar gaat proberen kaartjes voor te scoren. Oasis en Don't Look Back in Anger. Tot 2 uur is dit Lunchroom.
1: Tot 2 uur is dit Lunchroom.

Alles wat ze uitbrengt komt gewoon in de top 10, op zijn minst. En terecht, Taylor Swift, I knew it, I knew you. Deze man is helemaal in het boeddhisme of hindoeïsme tegenwoordig. Hij heeft zijn naam veranderd, die is tegenwoordig onuitspreekbaar. Maar dit ken je vast nog wel, Terence Trent D'Arby, sign your name.

Het is vanmiddag overwegend zonnig. In het zuidoosten van het land kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind wordt het 25 graden in het westen tot 32 graden in het oosten. In de loop van de

0: Vanmiddag gaat het aan de zuidwestkust stevig waaien. Vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog altijd een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar een graad of 17. Morgen zit de wind in de noord- tot noordwesthoek en is het gedaan met de zeer warme lucht waar we de afgelopen week mee te maken hadden. Zon, wat stapelwolken en een plaatselijke bui wisselen elkaar af en de thermometer tikt in de middag de 22 tot 26 graden aan. Vanaf dinsdag is het prima zomerweer met zon, wolkenvelden en af en toe een buitje. De temperatuur van zo'n 23 graden zal voor de meeste mensen aangenaam aanvoelen. In de nacht wordt het een graad of 14. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Gloria Estefan en de zomerse klanken van Conga met haar Miami Sound Machine. Fever Dream, Alex Warren, ga ik voor je draaien na One Republic. En, hoe kan het ook anders, Sunshine.

We gaan richting de klok van 12:30. En dat betekent straks natuurlijk weer een prachtig liedje uit de Nederpopgeschiedenis. Nu eerst even zo wat berichtjes en de hoofdpunten van het radionieuws. En dan ben ik bij je terug...

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799. Rivierenland Radio.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Voor de derde dag op rij is in De Bilt een officiële tropennacht gemeten. Afgelopen nacht daalde de temperatuur niet onder de 20 graden en kwam uiteindelijk uit op een minimum van 20,3 graden. Bij Gouda kunnen geen wissels en seinen worden bediend. Dit heeft met een blikseminslag te maken. Er is daarom geen treinverkeer tussen Gouda en Rotterdam en tussen Gouda en Den Haag mogelijk. Een gigantisch containerschip van een Franse rederij is vanmorgen door de straat van Hormuz gevaren. De rederij CMA CGM noemt dat een belangrijke mijlpaal. Kinderen jonger dan 2 jaar die naar schermen op tv, tablets of mobieltjes kijken, bouwen een minder goede band met hun ouders op. Kunnen oogproblemen krijgen en achterstanden in hun taalontwikkeling. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind wordt het 25 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
2: Radio, verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Zeeland op de N57, Middelburg-Rotterdam. Tussen Port Zeelanden en Hellevoetsluis doe je bijna een half uur langer over. En op de N59, Burg-Haamstede richting Hellegatsplein. Voor de Grevelingendam 20 minuten vertraging. En dat zijn vooral terugkerende bezoekers van het Concert at Sea.
3: Alles weten over Rivierenland Radio? Download onze app of kijk op rivierenlandradio.nl.
4: Hallo, ik ben Arnoud Adriaan van Geel en ik luister langs de Kleine Wetering naar Rivierenland Radio.

Leuk dat je luistert naar Lunchroom hier op Rivierenland Radio tot 2 uur vanmiddag. En ik ga zo meteen de broertjes Neil en Tim Finn voor je draaien. Toen ze nog in de band zaten, Crowded House. Eerst nog Nena en 99 Luftballon.

En voor het prachtige liedje uit de Nederpopgeschiedenis, wat je niet zo vaak meer gedraaid hoort worden op de radio, gaan we terug naar 1996. Siep van de Ploeg, hij is tegenwoordig de nieuwe zanger van The Scene, maar toen zat hij natuurlijk nog gewoon bij de kast. Hier is Ra.

0: Make it last.
1: De zomer komt uit je radio.
2: Dit is Rivierenland Radio.
3: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. De stikstofplannen die de regering afgelopen vrijdag presenteerde betekenen eindeoefening voor veel Nederlandse veeboeren. Dat zeggen verschillende Nederlandse boerenorganisaties, waaronder Farmers Defence Force en de Nederlandse Melkveehoudersvakbond. Zij noemen de plannen een frontale aanval op de agrarische sector. Er worden offers geëist die onmogelijk zijn en economische perspectieven ontbreken. De Tweede Kamer wordt door de organisaties opgeroepen de plannen naar de prullenbak te verwijzen. Verschillende sportcollega's van shorttracker Sven Roes zeggen dat de 26-jarige sportman vermist is. Op sociale media wordt opgeroepen naar hem uit te kijken. Er is bij de politie melding van de vermissing gedaan en die wordt onderzocht. Sven Roes zou gistermiddag voor het laatst bij een Shell-station in Muiden gezien zijn. Hij was om 3:15 in een witte bestikkerde Team NL Mitsubishi ASX uit het Friese Oosterzee vertrokken. Gisteravond om 7:05 was er voor het laatst contact met Roes. Afgelopen nacht is in Middelburg een automobilist op meerdere mensen ingereden. Vlak daarvoor had er een steekpartij plaatsgevonden waarbij 2 gewonden vielen. Na het steekincident werd melding gedaan van een automobilist die op een gevel was gebotst. Het pand is daarbij behoorlijk beschadigd geraakt. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, bleek de automobilist daarvoor op een groep mensen te zijn ingereden. Blikseminslag bij Gouda en takken op het spoor in meerdere delen van het land veroorzaken problemen voor het treinverkeer. De NS laat weten nu nog niet te kunnen overzien wat de gevolgen voor de dienstregeling van morgen en dinsdag zijn. Afgelopen vrijdag werd al aangekondigd dat er vanwege de hitte niet alleen in het weekend, maar ook op maandag en dinsdag sprake zou zijn van een aangepaste dienstregeling, want bij warm weer kunnen treinonderdelen oververhit raken. Het noodweer van afgelopen nacht heeft tot extra problemen geleid. Geadviseerd wordt om voor vertrek de reisplanner te checken. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind wordt het 25 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hallo, ik ben Paul en luister naar Rivierenland Radio langs de Arne.

0: Nou, vanaf vandaag gaat het wat beter worden. Het wordt iets koeler de komende week ook. De heat is on. Glenn Frey hoorde je. Leuk dat je luistert. Tot 2 uur vanmiddag is dit Lunchroom met Francis Dix.
1: Tot 2 uur is dit Lunchroom.

Mel C hint erop dat ze toch weer wat samen gaan doen. Maar ja, die geruchten gaan al zo lang. Eerst zien, dat dan geloven. De Spice Girls waren dat. En Who Do You Think You Are? Je luistert naar Lunchroom op Rivierenland Radio. Tot 2 uur vanmiddag. Met zometeen Cameron Whitcomb na de Jam in Town Called Malice.

0: Rijnland Radio Info.
1: Sunrise dit jaar van 26 tot 28 juni in het recreatiedomein de Lielse Bergen in Gielen in België. Het festival staat bekend als een van de grootste dancefestivals van de Benelux en combineert elektronische muziek met een unieke zomerse setting vol stranden, watercamping en spectaculaire stages. Bezoekers kunnen 3 dagen lang genieten van hardstyle, techno, EDM, urban en house. Een greep uit de line-up is Sub-Zero Projects, Rebellion, Warface, D-Block en Stefan, Dietwikas, Koen, Dimitri K en Little Klein en Boef. Vele andere soundtracks vinden op de website op sunrise.be.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Zet de airco aan.
2: Rivierenland Radio maakt de zomer heter en beter.
0: Heter en beter.

En deze zangeres is eigenlijk weer helemaal terug van weg geweest. Ze staat deze maand in het voorprogramma van de concerten van Harry Styles in Londen. Eind juli verschijnt een nieuw studioalbum van haar en haar leven gaat ook

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
1: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
5: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
6: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
7: Rivierenland Radio Headlines.
8: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De stikstofplannen die de regering afgelopen vrijdag presenteerde betekenen einde oefening voor veel Nederlandse veeboeren. Dat zeggen verschillende Nederlandse boerenorganisaties, waaronder Farmers Defence Force en de Nederlandse Melkveehoudersvakbond. Verschillende sportcollega's van shorttrackers Sven Roes zeggen dat de 26-jarige sportman vermist is. Op sociale media wordt opgeroepen naar hem uit te kijken. Afgelopen nacht is in Middelburg een automobilist op meerdere mensen ingereden. Vlak daarvoor had er een steekpartij plaatsgevonden waarbij twee gewonden vielen. Blikseminslag bij Gouda en takken op het spoor in meerdere delen van het land veroorzaken problemen voor het treinverkeer. Geadviseerd wordt om voor vertrek de reisplanner te checken. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind wordt het 25 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
9: Rivierenland Radio.
10: In Oosterwijk kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

En volgende week natuurlijk weer een nieuwe flitsschrijf. Maar voor deze week was dat SK en SK in de stad. Dua Lipa, die komt er zo aan na Gary Moore. Een van mijn favoriete nummers aller tijden. Still got the blues for you.

0: Rijnland Radio Info.
1: Na een zeer succesvolle eerste editie in juli 2025 keert Legend of Rock at the Park op 10, 11 en 12 juli 2026 terug naar het prachtige Park Zonsbeek in Arnhem, waar de Ronde Weide opnieuw zal worden omgebouwd tot een indrukwekkend XL-festivalterrein, waar internationale tributebands zorgen voor een ongeëvenaarde reeks spectaculaire concerten met vele muzikale hoogtepunten, dynamische lichtshows en vele special effects. Op vrijdag 10 juli trapt het driedaagse festival feestelijk af met een heerlijke zomerse avond vol herkenning, dansbare klassiekers en ultieme feel-good vibes. Het programma bestaat uit 3 topacts, waaronder de sprankelende ABBA bij ABBA Tributes, die garant staat voor feest en nostalgie. De avond wordt naadloos aan elkaar gedraaid door DJ Marlon met disco-klassiekers van toen en hij houdt daarmee de sfeer hoog en de dansvloer in beweging. De swingende openingsavond voor jong en oud, waar je heerlijk uit je dak kunt gaan. De Summer Tribute Night vormt de feestelijke kick-off van een weekend vol live muziek.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

En dan is het nu tijd voor het pareltje uit de jaren 80, wat je niet zo vaak meer hoort. Iedereen kent dit nummer, maar waarschijnlijk is dat de versie van Annie Lennox. Die had er namelijk een hit mee in 1995. Ik ga het origineel voor je draaien. Dat komt uit 1986 en kwam toen niet verder helaas van de tippenraden. Ik heb het over No More I Love You. Dit is The Lover's Prayer.

het zit er weer op deze twee uurtjes op jouw zondagmiddag op Rivierenland Radio Lunchroom. Ik wens jou verder een hele fijne zondag. Ik hoop dat je een geweldige week voor de boeg hebt en dan ben ik er volgende

0: Rivierenland Radio.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799. Rivierenland
2: Radio. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi laat weten dat Iran verantwoordelijk blijft voor de Straat van Hormuz. Tijdens het sluiten van een voorlopig akkoord tussen de VS en Iran werd afgesproken dat de zeestraat heropend moest worden, maar de afgelopen dagen kwamen er weer berichten over aanvallen op schepen binnen. De VS voerde daarna vergeldingsacties op Iran uit, maar Iran liet het er niet bij zitten en viel Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait aan. Volgens Araghchi gaat geen enkele andere partij over het heropenen van de Straat van Hormuz. De stikstofplannen die de regering afgelopen vrijdag presenteerde betekenen einde oefening voor veel Nederlandse veeboeren. Dat zeggen verschillende Nederlandse boerenorganisaties, waaronder Farmers Defence Force en de Nederlandse Melkveehoudersvakbond. Zij noemen de plannen een frontale aanval op de agrarische sector. Er worden offers geëist die onmogelijk zijn en economische perspectieven ontbreken. De Tweede Kamer wordt door de organisaties opgeroepen de plannen naar de prullenbak te verwijzen. En de 5 boerenorganisaties roepen boeren op om woensdag massaal naar Den Haag te komen om tijdens het Kamerdebat tegen de landbouwplannen te demonstreren. Agractievoorzitter Erik Luiten laat weten dat of de boeren met trekkers komen, dat aan de boeren zelf is. Maar het is belangrijk dat er druk wordt op de publieke tribune. De gepresenteerde stikstofplannen zullen volgens de organisaties leiden tot ongekende juridische chaos en onteigening en hebben de organisaties op scherp gezet. Volgens Israël heeft het leger verschillende Hezbollah-strijders in het zuiden van Libanon gedood. In gevechten met Hezbollah zou ook een Israëlische militair om het leven zijn gekomen. Een andere militair raakte gewond. Er zou door het leger een verdacht pand betreden zijn en daar ontstond een gevecht met Hezbollah. Volgens het Libanese staatspersbureau heeft Israël ook een luchtaanval uitgevoerd in de omgeving van Taipei. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind is het 25 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch. Door bergingswerkzaamheden bij Waalwijk een file van 3 kilometer en 10 minuten oponthoud. Op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens 10 minuten. En op de N59 Zierikzee Hellegatsplein bij Hellegatsplein ook 10 minuten extra reistijd.
5: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
6: Rivierenland Radio.
7: In Best kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Vierenland Radio Info.
1: In Dancefestival Oosterwijk is het grootste driedaagse dancefestival dat volledig draait om de hardere stijlen zoals hardstyle, wall en hardcore. De event vindt plaats 5 tot en met 7 juni op het terrein van Sportpark Den Donk in Oosterwijk en trekt jaarlijks duizenden bezoekers uit zowel binnen als buitenland. Wat Intense uniek maakt, is de totaalbeleving. Bezoekers stappen op een compleet gethematiseerde wereld binnen, waarin alles tot in detail is uitgewerkt. Het gaat van gigantische stages tot spectaculaire eindshows met vuurwerk en creatieve, decoratieve en entertainment buiten de muziek om. Verwacht een line-up van DJ's als D-Block, Stefan, Sub-Zero Project, Rebellion, Radical Redemption, Future Noise, The Tweakers en Sigmode. Er zijn een aantal namen die op Intense zullen komen, dus in Oosterwijk.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemiddag, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 28 juni. Op 28 juni 1997 zorgt bokser Mike Tyson voor een van de meest bizarre sportmomenten ooit. Tijdens een titelgevecht bijt hij een stuk uit het oor van tegenstander Evander Holyfield. De wedstrijd wordt direct stopgezet en Tyson gedisqualificeerd. Het incident blijft legendarisch in de sportwereld. Op 28 juni 2001 wordt voormalig Servische leider Milosevic uitgeleverd aan het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. Hij moet zich verantwoorden voor oorlogsmisdaden tijdens de Balkanoorlogen. De zaak trekt wereldwijd aandacht. Voor Nederland krijgt het extra betekenis door de locatie van het proces. Op 28 juni 2007 gaat in de Verenigde Staten de eerste iPhone in de verkoop. De smartphone verandert de manier waarop mensen bellen, internetten, muziek luisteren en fotograferen. Voor veel mensen tussen de 30 en 60 jaar markeert dit het begin van een nieuw digitaal tijdperk. De impact is wereldwijd enorm. Vandaag is de geboortedag van voormalig American voetbalspeler John Elway, atlete Elaine Thompson, actrice Gigi Ravelli en actrice Kathy Bates. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799. Rivierenland Radio.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
4: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
5: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi laat weten dat Iran verantwoordelijk blijft voor de straat van Hormuz. De stikstofplannen die de regering afgelopen vrijdag presenteerde betekenen einde oefening voor veel Nederlandse veeboeren. Dat zeggen verschillende Nederlandse boerenorganisaties, waaronder Farmers Defence Force en de Nederlandse Melkveehoudersvakbond. En de 5 boerenorganisaties roepen boeren op om woensdag massaal naar Den Haag te komen om tijdens het Kamerdebat tegen de landbouwplannen te demonstreren. Volgens Israël heeft het leger verschillende Hezbollah-strijders in het zuiden van Libanon gedood. In gevechten met Hezbollah zou ook een Israëlische militair om het leven zijn gekomen. Een andere militair raakte gewond. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind is het 25 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
7: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 Breda richting Tilburg. Bij Tilburg Centrum West zijn ze bezig met het bergen van een auto. De rechterrijstrook is dicht. Vanaf Tilburg-Reeshof is de vertraging een kwartier. Op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch bij Waalwijk is ook de rechterrijstrook dicht, kost je 10 minuten. En op de N59 Zierikzee Hellegatsplein bij Hellegatsplein nog 25 minuten oponthoud.
9: Waar is Willeke? Wij doen een dringende oproep. Luister alsjeblieft. Dit jaar, op 24 november, zal Willeke 50 zijn geworden. Dan is ze ook al 35 jaar zoek. En daarmee dreigt haar verdwijning een van de langslopende vermissingszaken van Nederland te worden. Waar is Willeke? We zoeken geen dader, maar antwoorden. Indien jij weet waar Willeke Dost is, neem dan alsjeblieft anoniem contact op. Zodat Willeke het waardige afscheid kan krijgen dat ieder mens verdient. We zijn uitsluitend op zoek naar concrete informatie die kan leiden tot het terugvinden van Willeke. Daarom vragen we uitdrukkelijk om geen verhalen uit de media, geruchten of speculaties te delen. Ben jij betrokken geweest bij haar verdwijning? Of beschik je over kennis? Dan vragen we je om zoveel mogelijk specifieke details in jouw anonieme melding te verstrekken. Denk dan aan informatie over haar kleding, oorbellen, rugtasje of fiets. Of over feiten omtrent haar verdwijning die nog niet eerder naar buiten zijn gekomen. Deze oproep doen we enkel en alleen aan degenen die weten wat er gebeurd is, maar al 35 jaar zwijgen. Verlos jezelf van de zware last waarmee je leeft en verbreek de stilte. Jij bent het waard. Willeke is het waard. Voor jouw anonieme verhaal kun je het mailadres gebruiken waarisWillekeDost@gmail.com. Ik herhaal waarisWillekeDost@gmail.com. Dankjewel.
10: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
11: Hallo allemaal, ik ben René Kolenbrander en ik luister de hele dag naar Rivierenland Radio.

0: Nederland Radio Info.
1: Na een zeer succesvolle eerste editie in juli 2025 keert Legend of Rock at the Park op 10, 11 en 12 juli 2026 terug naar het prachtige Park Zonsbeek in Arnhem, waar de Ronde Weide opnieuw zal worden omgebouwd tot een indrukwekkend XL-festivalterrein, waar internationale tributebands zorgen voor een ongeëvenaarde reeks spectaculaire concerten met vele muzikale hoogtepunten, dynamische lichtshows en vele special effects. Op vrijdag 10 juli trapt het driedaagse festival feestelijk af met een heerlijke zomerse avond vol herkenning, dansbare klassiekers en ultieme feel-good vibes. Het programma bestaat uit drie topacts, waaronder de sprankelende ABBA bij ABBA Tributes, die garant staat voor feest en nostalgie. De avond wordt naadloos aan elkaar gedraaid door DJ Marlon met disco-klassiekers van toen en hij houdt daarmee de sfeer hoog en de dansvloer in beweging. De swingende openingsavond voor jong en oud, waar je heerlijk uit je dak kunt gaan. De Summer Tribute Night vormt de feestelijke kick-off van een weekend vol live muziek.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnodienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnodienederland.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
8: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
9: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
10: Goedemiddag, dit is het nieuws van 3 uur.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. Vanwege het noodweer van afgelopen nacht krijgen verzekeraars veel meldingen over schade door hagel aan auto's en dakramen en brandschade door blikseminslag binnen. Dat laten Interpolis en Centraal Beheer weten. Het loopt nog niet zo'n vaart, maar dat komt volgens de verzekeraars omdat de schade niet altijd meteen ontdekt wordt. Verwacht wordt dat het aantal meldingen de komende dagen verder oploopt. Geadviseerd wordt om de woning en directe omgeving goed te controleren. Let vooral op verschoven dakpannen. In de buurt van de Franse stad Nancy is vanmorgen een vliegtuigje neergestort. Aan boord zaten 11 personen. Ze zijn allemaal om het leven gekomen. Het gaat om de piloot en 2 groepen van 5 parachutisten. Het vliegtuig stortte vlak nadat het was opgestegen op een grasveld langs een weg in de buurt van Huizen neer. De politie heeft de omgeving afgezet. Hulpdiensten rukten massaal uit. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is op dit moment nog onduidelijk. Rond dit tijdstip gaat de Grand Prix van Oostenrijk van start. Tijdens de race zal de buitentemperatuur zo rond de 31 graden schommelen en daarom heeft de FIA een hitteprotocol ingesteld. De coureurs mogen een koelvest dragen. Degenen die dat niet willen moeten extra gewicht aan hun wagen toevoegen. Max Verstappen zal vanaf de 5e plaats starten en de Brit George Russell start vanaf pole position. De Britse koning Charles laat via sociale media weten dat het Schotse voetbalelftal met opgeheven hoofd thuis kan komen nadat het team op het WK werd uitgeschakeld. Charles zegt dat de spelers in hun thuisland veel mensen vreugde hebben gebracht. Schotland deed voor de 9e keer mee aan het wereldkampioenschap. De laatste keer was in 1998. Het lukte het land nooit voorbij de groepsfase te komen. Verder wenst Charles Engeland, Australië en Canada nog veel succes in het vervolg van het kampioenschap. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind is het 25 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
12: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
13: Dit is
12: Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch. Bij Waalwijk is de vertraging 10 minuten door opruimwerkzaamheden. En op de N59 Zierikzee Hellegatsplein tussen Oude Tongen en Hellegatsplein een kwartier vertraging.
10: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
13: Hallo, ik ben Rob van den Hoven en luister langs de mooie Schwannegeul in ons Schwanne-Limburg naar Rivierenland Radio. Groetjes uit het mooie zuiden.

0: Vierenland Radio Info.
1: De kermis van Best belooft opnieuw een van de gezelligste evenementen van de regio te worden. Het centrum van het dorp verzamelen zich tientallen attracties, spelzaken en eetkraampjes die jong en oud meerdere dagen zullen vermaken. Overdag hangt er een ontspannen familiesfeer met kleurrijke draaimolens, botsauto's en kinderattracties. In de avond is er volop verlichting, muziek en drukte in een levendige en feestelijke ambiance. De kermis van Best vindt dit jaar plaats van 3 juli tot en met 8 juli en bevat ook weer vele grote en ook nieuwe attracties. Kermisbest.nl voor meer informatie.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemiddag, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 28 juni. Op 28 juni 1997 zorgt bokser Mike Tyson voor een van de meest bizarre sportmomenten ooit. Tijdens een titelgevecht bijt hij een stuk uit het oor van tegenstander Evander Holyfield. De wedstrijd wordt direct stopgezet en Tyson gedisqualificeerd. Het incident blijft legendarisch in de sportwereld. Op 28 juni 2001 wordt voormalig Servische leider Milosevic uitgeleverd aan het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. Hij moet zich verantwoorden voor oorlogsmisdaden tijdens de Balkanoorlogen. De zaak trekt wereldwijd aandacht. Voor Nederland krijgt het extra betekenis door de locatie van het proces. Op 28 juni 2007 gaat in de Verenigde Staten de eerste iPhone in de verkoop. De smartphone verandert de manier waarop mensen bellen, internetten, muziek luisteren en fotograferen. Voor veel mensen tussen de 30 en 60 jaar markeert dit het begin van een nieuw digitaal tijdperk. De impact is wereldwijd enorm. Vandaag is de geboortedag van voormalig American voetbalspeler John Elway, atlete Elaine Thompson, actrice Gigi Ravelli en actrice Kathy Bates. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

0: Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799. Rivierenland Radio.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
6: Ah, mijn rug.
7: Beweeg.
6: Hé, wat? Huh?
7: Ik ben het. Je rug.
6: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
8: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Vanwege het noodweer van afgelopen nacht krijgen verzekeraars veel meldingen over schade door hagel aan auto's en dakramen en brandschade door blikseminslag binnen. Dat laten Interpolis en Centraal Beheer weten. In de buurt van de Franse stad Nancy is vanmorgen een vliegtuigje neergestort. Aan boord zaten 11 personen. Ze zijn allemaal om het leven gekomen. Rond dit tijdstip gaat de Grand Prix van Oostenrijk van start. Tijdens de race zal de buitentemperatuur zo rond de 31 graden schommelen en daarom heeft de FIA een hitteprotocol ingesteld. De coureurs mogen een koelvest dragen. De Britse koning Charles laat via sociale media weten dat het Schotse voetbalelftal met opgeheven hoofd thuis kan komen nadat het team op het WK werd uitgeschakeld. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind is het 25 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land is een ongeluk gebeurd op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Bij knooppunt Empel is de vertraging ongeveer 20 minuten. Op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch bij Waalwijk een half uur oponthoud door opruimwerkzaamheden. Daar is de rechte rijstrook ook dicht. En op de N59 Zierikzee Hellegatsplein bij Hellegatsplein een kwartier vertraging.
4: Waar is Willeke? Wij doen een dringende oproep. Luister alsjeblieft. Dit jaar, op 24 november, zal Willeke 50 zijn geworden. Dan is ze ook al 35 jaar zoek. En daarmee dreigt haar verdwijning een van de langslopende vermissingszaken van Nederland te worden. Waar is Willeke? We zoeken geen dader, maar antwoorden. Indien jij weet waar Willeke Dost is, neem dan alsjeblieft anoniem contact op. Zodat Willeke het waardige afscheid kan krijgen dat ieder mens verdient. We zijn uitsluitend op zoek naar concrete informatie die kan leiden tot het terugvinden van Willeke. Daarom vragen we uitdrukkelijk om geen verhalen uit de media, geruchten of speculaties te delen. Ben jij betrokken geweest bij haar verdwijning? Of beschik je over kennis? Dan vragen we je om zoveel mogelijk specifieke details in jouw anonieme melding te verstrekken. Denk dan aan informatie over haar kleding, oorbellen, rugtasje of fiets. Of over feiten omtrent haar verdwijning die nog niet eerder naar buiten zijn gekomen. Deze oproep doen we enkel en alleen aan degenen die weten wat er gebeurd is, maar al 35 jaar zwijgen. Verlos jezelf van de zware last waarmee je leeft en verbreek de stilte. Jij bent het waard. Willeke is het waard. Voor jouw anonieme verhaal kun je het mailadres gebruiken waar is Willeke Dost, @gmail.com. Ik herhaal, waar is Willeke Dost, @gmail.com. Dankjewel.
1: Rivierenland Radio.
3: In Maashorst kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Burenland Radio Info.
1: Na een zeer succesvolle eerste editie in juli 2025 keert Legend of Rock at the Park op 10, 11 en 12 juli 2026 terug naar het prachtige Park Zonsbeek in Arnhem, waar de Ronde Weide opnieuw zou worden omgebouwd tot een indrukwekkend XL-festivalterrein, waar internationale tributebands zorgen voor een ongeëvenaarde reeks spectaculaire concerten met vele muzikale hoogtepunten, dynamische lichtshows en vele special effects. Op vrijdag 10 juli trapt het driedaagse festival feestelijk af met een heerlijke zomerse avond vol herkenning, dansbare klassiekers en ultieme feel-good vibes. Het programma bestaat uit drie topacts, waaronder de sprankelende ABBA bij ABBA Tributes, die garant staat voor feest en nostalgie. De avond wordt naadloos aan elkaar gedraaid door DJ Marlon met disco-klassiekers van toen en hij houdt daarmee de sfeer hoog en de dansvloer in beweging. De swingende openingsavond voor jong en oud, waar je heerlijk uit je dak kunt gaan. De Summer Tribute Night vormt de feestelijke kick-off van een weekend vol live muziek.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
7: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij Rekenduo.nl.
10: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. Door de zware onweersbuien afgelopen nacht is de zwemwaterkwaliteit op verschillende plekken in het land verslechterd. Dit komt doordat door de regenval rioolwater in het buitenwater terecht is gekomen. In de regio Amsterdam, waar onder andere De Bilt, Weesp, Hilversum, Amstelveen en Uithoorn ondervallen, luidt het advies om tot woensdag niet in het buitenwater te gaan zwemmen. Negeren mensen dit advies, dan bestaat er een verhoogde kans op ziektes. En gisteravond laat en vannacht werden honderdduizenden bliksemflitsen geteld. Het gaat om ruim 300.000 ontladingen. Weerplaza-weerman Berend van Straten noemt dat unieke hoeveelheden die goed laten zien hoe extreem de buien waren. De eerste zware onweersbuien vonden in het westen van het land plaats en van Straten meldt dat hier supercells bij zaten, het zwaarste type onweersbuien. Er viel ook hagel. In de provincies Flevoland en Utrecht werden hagelstenen van 5 tot 7 centimeter groot gesignaleerd. In de buurt van de Franse stad Nancy is vanmorgen een vliegtuigje neergestort. Aan boord zaten 11 personen. Ze zijn allemaal om het leven gekomen. Het gaat om de piloot en 2 groepen van 5 parachutisten, waaronder verpleegkundigen die voor de eerste keer een parachutesprong gingen maken. Het vliegtuig stortte vlak nadat het was opgestegen op een grasveld langs een weg in de buurt van Huizen neer. De politie heeft de omgeving afgezet. Hulpdiensten rukten massaal uit. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is op dit moment nog onduidelijk. De TT van Assen is vandaag door de Japanner Ai Okura gewonnen. Marc Marquez, die vorig jaar won, moest dit jaar genoegen nemen met de 7e plek. Hij probeerde in de buurt van een van de podiumplekken te komen, maar reed de grindbak in. Een andere favoriet, de Italiaan Marco Bezzecchi, startte vanaf de 3e plek, maar moest het na 2 rondes opgeven omdat hij uit de bocht vloog en viel. Bezzecchi werd voor controle naar het ziekenhuis in Groningen gebracht. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind is het 25 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
3: Radio, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch. Bij Waalwijk is de vertraging 10 minuten. En op de N57 Middelburg-Rotterdam bij goede reden ook 10 minuten vertraging.
4: Zegt u Zonwering? Dan zegt u Somoti in en outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in en outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in en outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in en outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
5: Nederland telt 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
6: Hi, dit is Lisanne en ik luister langs de Pilsenloop in Boekel naar Rivierenland Radio.

0: Of, en dat is dan de plaats van de German Stewart die je zojuist hoorde hier op Rivierenland Radio. Ik zit niet alleen in de studio, er zijn net wat mannen binnengelopen, maar daar gaan we er straks nog meer over hebben.
1: Tot 6 uur is dit Spitslicht.
0: Inderdaad, tot 6 uur is het programma Spitslicht. En we gaan natuurlijk ook eventjes bellen dadelijk met Frits. En wij hebben hele leuke platen voor je klaar liggen. Tot 6 uur ben ik bij je.

3-2-1. En dat is dan de single van Bente. Het was de 321ste flitsschijf. En moet je eens weten hoe lang het nummer duurt. Precies 3 minuten en 21 seconden. En daar hebben ze het speciaal om gedaan.

0: Het is vanmiddag overwegend zonnig. In het zuidoosten van het land kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind wordt het 25 graden in het westen tot 32 graden in het oosten. In de loop van de middag gaat het aan de zuidwestkust stevig waaien. Vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog altijd een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar een graad of 17. Morgen zit de wind in de noord- tot noordwesthoek en is het gedaan met de zeer warme lucht waar we de afgelopen week mee te maken hadden. Zon, wat stapelwolken en een plaatselijke bui wisselen elkaar af en de thermometer tikt in de middag de 22 tot 26 graden aan. Vanaf dinsdag is het prima zomerweer met zon, wolkenvelden en af en toe een buitje. De temperatuur van zo'n 23 graden zal voor de meeste mensen aangenaam aanvoelen. In de nacht wordt het een graad of 14. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: De mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

0: Never Trust a Stranger, en dat is dan Kim Wild, die je zojuist hoorde hier zo op Vierenland Radio. Op het ogenblik hebben we geen vreemdeling aan de telefoon, maar wel Frits. Goedemiddag, Frits.
1: Goedemiddag, Rob.
0: Ja. Wat is er allemaal weer in Maasdriel gebeurd?
1: Nou, ook in de groep Maasdrielse Zaken is het warme weer wel iets wat veel besproken wordt.
0: Ja.
1: Dat zou je bazen, denk ik.
0: Ja, dat denk ik.
1: Een aantal dingen die daarin opvallen. Eerst iets moois. Gisteren, voor de onweersbuien die nogal heftig waren, schijnt het toch wel een hele mooie lucht te zijn geweest. Ik heb het niet gezien, maar Ineke van der Wiel uit Woorddragen plaatst een foto. En daar worden echt tal van andere foto's onder geplaatst van mensen die zeggen, goh, ik heb die lucht ook gezien, ook gefotografeerd. Ook vanuit Zaltbommel en vanuit Den Bosch, wat dan ook wel weer leuk is, want daaruit blijkt dat we blijkbaar de groep ook buiten Maasdriel goed gevolgd wordt inmiddels. Dat bericht is meer dan 8500 keer bekeken en mensen plaatsen daar massaal mooie foto's van luchten onder. Echt wel mooi om te zien.
0: Oké, dus mede dankzij onze uitzendingen wordt Maasdriel nog zo'n stukje populairder, hè? Dus,
1: Ja, nou ja, we breiden uit. Nog even en Maasdriel kan de gemeente grenzen gaan verleggen.
0: Ja.
1: Nee, dat is gekheid. Nee, dat is gekheid. Iets anders wat dan wel minder leuk is, is natuurlijk dat de temperatuur in huizen voor sommige mensen echt wel heel erg oploopt. Er worden temperaturen genoemd van boven de 30 graden in huis.
0: Ja.
1: Het is wel echt heel erg warm. Dus ik denk dat Maasdriel en de inwoners van Maasdriel best blij zijn dat het vanaf nu voorlopig even een paar dagen wat rustiger wordt qua temperatuur. Daar zijn we wel aan toe. Je merkt ook dat er activiteiten gestopt worden. Hè. Superfestival zou gisteren zijn in Alem. Is afgelast vanwege het warme weer. Vandaag zou in Kerkdriel beleverd op de Delkant zijn. Is afgelast vanwege het warme weer. Dus ja, ik denk dat we wel toe zijn aan wat minder hoge temperaturen.
0: Ja, maar goed, dat is nu al in gang gezet, zeg maar. Ik moet zeggen dat wij voor het eerst weer de buitendeur van de studio open hebben staan, zodat we weer frisse lucht van buiten krijgen in plaats van de airco.
1: Ja, precies. Nou, dus we gaan wat dat betreft de goede kant op.
0: Ja. Ja,
1: en de groep zelf gaat ook qua aantallen de goede kant op. We zitten op meer dan 3200 leden inmiddels. En dat is toch ook wel weer een mijlpaal.
0: Ja, inderdaad. Dus we zijn begonnen zeg maar onder de 3000, hè, met Rivierenland. Dus.
1: Ja.
0: Nee, daar gaat de goede kant uit. Dus nog eventjes. En je hebt dadelijk 20% van de bevolking van Maasdriel in je groep zitten.
1: Ja, nou ja, dan... Het gaat hard. Maar goed, wat ik net zeg, we worden ook inmiddels door mensen uit Zaltbommel en Den Bosch bekeken. Dus niet iedere lid van Maasdrielse Zaken woont in Maasdriel. Dus
0: nee.
1: Die nuance moet ik wel maken.
0: Nee, ik denk dat de uitzendingen hier zo ook nog wel een beetje debet eraan zijn.
1: Dat zou ik me zo kunnen voorstellen. We zijn natuurlijk door jullie ook ver buiten Maasdriel te horen. En die denken misschien ook van, goh, ga er eens een kijkje nemen. Nou, u bent welkom in Maasdrielse Zaken.
0: Ja, inderdaad. Nou, Frits, in ieder geval weer bedankt voor alle toelichtingen van deze week.
1: Graag gedaan. En ik wens u voor de rest een goede uitzending.
0: Dankjewel. Tot volgende week.

Beautiful girl in the world. The most beautiful girl in the world. En daar heeft Prins het over. Nou, we hebben wel een mooie beautiful girl voor je. In zo, Taylor Swift is zeker niet lelijk. Hier gewoon hoor je ze met...

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799. Rivierenland Radio.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Door de zware onweersbuien afgelopen nacht is de zwemwaterkwaliteit op verschillende plekken in het land verslechterd. Dit komt doordat door de regenval rioolwater in het buitenwater terecht is gekomen. En gisteravond laat en vannacht werden honderdduizenden bliksemflitsen geteld. Het gaat om ruim 300.000 ontladingen. In de buurt van de Franse stad Nancy is vanmorgen een vliegtuigje neergestort. Aan boord zaten 11 personen. Ze zijn allemaal om het leven gekomen. Het gaat om de piloot en 2 groepen van 5 parachutisten. De TT van Assen is vandaag door de Japanner Ai Okura gewonnen. Marc Marquez, die vorig jaar won, moest dit jaar genoegen nemen met de 7e plek. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind is het 25 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
2: Radio, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A76 Geleen-Aken. Bij de Duitse grens is de vertraging een kwartier.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, mijn naam is Martin Willems en ik luister langs het Maxima-kanaal hier in Rosmalen naar Rivierenland Radio. Ik wens iedereen nog een fijne dag en veel luisterplezier.

Mocht je gisteren de Frits en de 50 gemist hebben, deze plaat doet het nog steeds heel erg goed. Mr. Know-it-all. We hebben twee gasten in de studio en die stellen zichzelf op een hele speciale manier voor.

0: goedemiddag, heren. Dat hebben jullie toch heel leuk in elkaar gezet.
1: Ja, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Rob.
0: Ja. Vertel eens, zeg maar, hoe is het gekomen dat jullie zoiets voor elkaar hebben gezet?
1: Nou, zeg maar, we kennen elkaar natuurlijk als vrienden.
0: Ja. Ja.
1: En we hebben veel feestjes samen meegemaakt. En zo zijn we eigenlijk begonnen om iets leuks te gaan doen. Vooral met de EK 2 jaar geleden.
0: Ja.
1: Wilden wij graag daar ons het liedje doen die we hadden, Oranje Droom. En zodoende is daar gebeurd.
2: Ja, en daar zijn we meteen gebruik van gemaakt om naar Duitsland te gaan, 2 jaar geleden. Dat was het EK. En in Leipzig geweest en Dortmund. En ja, dat was zo super. We hebben in die cafés gezongen, ons liedje. We hebben daar op het pleintje voor 20.000 man opgetreden. Ja, dat smaakte natuurlijk naar meer.
0: Ja.
1: Ja, en zo zijn wij begonnen.
0: Ja, ja. En dus niet alleen EK's, maar ook nog andere feesten. Daar kunnen ze jullie waarschijnlijk ook voor boeken.
1: Ja, juist eigenlijk de carnaval. Het is meer een après-ski party. Dus je kunt ons overal, als je gezelligheid wil hebben, ons contracteren, zeg maar. Maar we hebben ook een nummer gemaakt met Geit op de Trap. Dat was net voor de carnaval.
0: Ja.
1: Sloeg ook eigenlijk wel goed aan. Wij vonden het zelf een leuk nummer ook wel. En nou is het WK weer begonnen. En we dachten toen van, we gaan nou echt het WK-nummer maken van het jaar. En er zijn er verschillende geweest, hele mooie nummers. Maar ik denk dat deze ook wel heel erg leuk is, vinden wij dan.
2: Ja, vinden we echt een super nummer. We krijgen heel veel goede reacties van iedereen. Wij treden eigenlijk voor iedereen op. We zijn bij de Wilbertof geweest in Berchem voor de ouderen. En daar hebben we de rolstoelen Polonaise gedaan. We hebben voor de gehandicapten van Hardcare hebben wij ook een optreden gegeven.
1: Vrijdag,
2: dat was afgelopen vrijdag.
1: In de 40 graden buiten.
2: Ja, het was wel heel heet natuurlijk.
1: Ja, dat hun ook. Maar dat was ook weer, als je filmpjes terugziet, op en top. We hebben echt zo'n leuke dag gehad. We hebben een uur bij moeten komen. We hebben echt plat op de grond gelegen van de hitte. Het was gewoon eigenlijk levensgevaarlijk.
2: Ja.
1: Maar met pruik op en alles. Dus, en de skimuts op.
0: Ja.
1: En de nep sneeuw had ik nog bij. Dus dan op,
0: we zullen dadelijk eventjes ook een foto plaatsen op onze site. Hoe jullie eruit zien op het ogenblik. We kletsen zo even weer verder. Gaan we even muziek draaien. En we gaan natuurlijk straks ook jullie plaat draaien. Want dat hoort er natuurlijk bij.
2: Ja, super.
0: En dan gaan we eens kijken wat jullie nog meer allemaal beleefd hebben.

0: Nederland Radio Info.
1: Sunrise dit jaar van 26 tot 28 juni in het recreatiedomein de Lielse Bergen in Gierle in België. Het festival staat bekend als een van de grootste dancefestivals van de Benelux en combineert elektronische muziek met een unieke zomerse setting vol stranden, watercamping en spectaculaire stages. Bezoekers kunnen 3 dagen lang genieten van hardstyle, techno, EDM

0: Something Perfect. En dat is dan Ogine. Nou, flitschijf hier zo van Gevierenland Radio. Jullie zijn natuurlijk in het voetbaltenu, in het oranje.
1: Ja.
0: Jullie zullen, zolang oranje speelt, zeg maar, zullen jullie nog wel wat feesten kunnen organiseren en kunnen optreden.
1: Ja, zeker.
0: Maar dat is die keer, want ja, als Nederland hebben die voetbal tegen Marokko. Ja. En dan als het eruit ligt, zeg maar, is het voor jullie ook afgelopen.
2: Dan is het is wel vaak afgelopen. Of we moeten ergens komen waar mensen kampioen kunnen worden. Dus als een voetbalteam, zeg maar, dat jaar gaat beginnen,
0: ja,
2: het nieuwe voetbalseizoen, kunnen we al beginnen met olé kampioenen van misschien worden we dit jaar wel kampioen.
0: Oh ja.
3: In principe kunnen we dit lied, zeg maar, het hele jaar gebruiken.
0: Ja.
2: Maar het hoort eigenlijk bij het WK.
3: Het hoort bij het WK, bij Oranje, zeg maar, hè? Ja. Bij het voetbal.
0: Ja.
2: Maar we hebben al verschillende aanvragen eigenlijk voor bouwvakborrels of zo. Maar dat is maar de vraag, is Nederland door, ja of nee? Dus dat is altijd een beetje spannend.
0: Oh, zeggen ze dat tijdens de boeking van, nou, als Nederland door is, dan zijn jullie welkom, ja, en anders cancelen we het.
2: Ja, of je moet iets gaan verzinnen, andere nummers gaan verzinnen. Ja. Maar ja, we hebben het repertoire is niet zo groot bij ons, dus ja, helaas. Ja. Maar dat komt, dat wordt dan gewerkt.
0: Maar goed, dat is de tijd geeft raad, zeg maar dan, toch?
3: Ja, ja, zeker.
0: Daarom, dus dat, is, dat moet goed komen. Nou, we gaan even weer een plaatje draaien, dan kletsen we zo weer verder. En natuurlijk gaan we jullie plaat

0: Comeback, Pat de Band dan samen met UB40. 1994 scoorden ze daar een hit mee. Nou, we zijn ook heel erg benieuwd naar jullie hit, zeg maar. En of het gaat scoren.
1: We hopen het.
2: Ja, zijn we heel benieuwd.
1: Zoals Nederland gaat scoren.
0: Ja.
1: Wie dan?
0: Ja, Nederland heeft in ieder geval goed gescoord. Dus, dit plaatje moet er toch goed ingaan, in de kroeg, denk ik zo.
1: Mag ik Alpine World in Oster even bedanken voor het maken van de videoclip bij hun in de skiert, zeg maar.
0: Ja.
1: Dat even snel doen.
0: Ja,
1: dankjewel.
0: Ja. Ja, en die moeten het verhaal van Rivierenland heel goed kunnen horen. Want, ja. Want we zitten tegenover hun met de mas. Dus wat dat betreft... Ja.
1: Kunnen wij de vlag erin hangen.
0: Die kunnen onderop bijna niks meer anders ontvangen, zou ik zeggen. Dus,
1: ja, dat is waar.
0: Dus ja, goed. Moet me vragen of ze Rivierenland kennen, zeg maar, als je daar weer bent.
1: Ja, zeker.
0: Dus dan... en dan zeker van... kennen we niet, moet je zeggen.
1: Kijk eens naar buiten.
0: Kijk eens naar buiten, die aan die mas. Daar zitten ze.
1: Daar zitten ze op.
0: Goed. Hey, we gaan de plaat draaien. Ik zou zeggen, kondig hem zelf aan.
1: Dankjewel, Rob.
2: Dit goed zo, is, dankjewel. Ja,
1: zeg het maar, Harry. Dit wordt Olé Kampioenen.
2: Olé Kampioenen van Bertie Bodenbouwer.
1: En Harry Hinterklem.

0: Hartstikke leuke single, zeg maar. En als ik dit hoor, zeg maar, dan hoop ik maar dat Nederland kampioen wordt.
1: Nou, er is zijn best meegezongen in de studio net. De polonaise is ook ingezet.
2: Als de mensen maar vrolijk worden, ja, dat is het belangrijkste.
1: Dat is het belangrijkste van alles.
0: We zullen het filmpje op onze videokanalen posten. Dan komt het vanzelf goed.
2: Heel goed, dank wel, Rob.
0: Ik zou zeggen bedankt voor de studio en graag tot de volgende keer.
1: Bedankt dat we mogen.
2: We zien elkaar weer hopelijk met de carnaval.
0: Ja,
1: misschien wel. Dank je wel, Rob.
0: Ja, graag gedaan.
1: Hoi. Goed zo,
3: dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 0644-43-7799. Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cubeveranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf, of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. Door het noodweer van afgelopen nacht hebben schadeverzekeraars ondertussen voor tonnen aan schadeclaims ontvangen. Het gaat om honderden meldingen. Allianz Direct kreeg meteen 200 tot 300 schademeldingen binnen. De storm van vorige week leverde 100 meldingen op. Het gaat om een forse stijging. Univé zag rond de 130 claims binnenkomen. De kosten daarvan bedragen nu al een kleine 155.000 euro. ASR ontving 41 meldingen en de NN-groep rond de 150. UNICEF verwacht dat 1,8 miljoen Venezolanen die getroffen zijn door verschillende zware aardbevingen hulp nodig hebben. 3 dagen nadat de hulpverlening op gang kwam, wordt duidelijk waar er precies behoefte aan is. Verschillende ziekenhuizen en 432 scholen zijn door de ramp beschadigd geraakt. Scholen die niet getroffen zijn, worden gebruikt om ontheemde gezinnen op te vangen. Onder de hulpbehoevenden zijn 680.000 kinderen. De aardbevingen hebben aan zeker 1430 mensen het leven gekost. Door de zware onweersbuien afgelopen nacht is de zwemwaterkwaliteit op verschillende plekken in het land verslechterd. Dit komt doordat door de regenval rioolwater in het buitenwater terecht is gekomen. In de regio Amsterdam, waar onder andere De Bilt, Weesp, Hilversum, Amstelveen en Uithoorn ondervallen, luidt het advies om tot woensdag niet in het buitenwater te gaan zwemmen. Negeren mensen dit advies, dan bestaat er een verhoogde kans op ziektes. Op een partijcongres heeft de Russische president Poetin gezegd dat Rusland een moeilijke tijd doormaakt, maar dat die tijd de Russen veel geleerd heeft. Afgelopen vrijdag lieten de Russische autoriteiten weten dat er in 1 nacht tijd 660 Oekraïnse drones waren onderschept. Het gaat om een van de grootste Oekraïnse droneaanvallen in deze voortslepende oorlog. Oekraïne probeert de Russische olie- en gasbranche zoveel mogelijk te beschadigen. Volgens het Russische leger wordt er aan het front vooruitgang geboekt. Het weer. Vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar 17 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Ik ben Alex en ik luister langs de Dommel in Zon en Breugel naar Rivierenland Radio.

0: You don't know, zo hoorde je Milo. Hey, wees welkom, dit is het tweede gedeelte van Spitslicht.
1: Tot 6 uur is dit Spitslicht.
0: Inderdaad, tot 6 uur, dankjewel. Ellis, ben ik bij je. Mijn naam is Rob de Vaan. En we maken rond 6:15 de nieuwe flitsschijf bekend. Dus blijven luisteren.

Yo, the one that I want, dat is dan de Olivia Newton-John en de John Travolta uit de film Grease. In 1978 was dat al razend populair. Op dit moment is het WK volop in gang. Dat hebben we eigenlijk net in het vorige uur al genoeg mee kunnen maken. Maar in de flitsende 50 heeft de WK ook toegeslagen. Luister maar eens naar deze single van Shakira en Burna Boy, Die Die.

0: Vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog altijd een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar een graad of 17. Morgen zit de wind in de noord- tot noordwesthoek en is het gedaan met de zeer warme lucht waar we de afgelopen week mee te maken hadden. Zon, wat stapelwolken en een plaatselijke bui wisselen elkaar af en de thermometer tikt in de middag de 22 tot 26 graden aan. Vanaf dinsdag is het prima zomerweer met zon, wolkenvelden en af en toe een buitje. De temperatuur van zo'n 23 graden zal voor de meeste mensen aangenaam aanvoelen. In de nacht wordt het een graad of 14. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Michael Jackson hoorde je met Smooth Criminal. Het is van de week alweer zoveel jaar geleden dat hij is komen te overlijden. En mede dankzij de film die hem de bioscoop draait over het leven van Michael Jackson, zijn hits weer razend populair.

Vers Love van George Michael, 1996. Toen stond de plaat genoteerd in de hitparade. En op dit moment is deze van Justin de Wild heel erg populair. Hij heet Cheerio.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799. Rivierenland Radio.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Waar foto's vervagen, brengen geuren herinneringen terug. Bij Perfumes of the Past vind je parfums uit het verleden die je nergens anders kan vinden. Voor zowel dames als heren.
2: Bel ons 020 679 0052.
1: Kom langs aan de gedempte Oude Gracht 75 in Haarlem of kijk op perfumesofthepast.nl.
3: U zoekt correcte en nette consumenten?
4: Nette consumenten.
3: Dan zoekt u onze luisteraars.
5: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Rivierenland Radio Headlines.
7: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Door het noodweer van afgelopen nacht hebben schadeverzekeraars ondertussen voor tonnen aan schadeclaims ontvangen. Het gaat om honderden meldingen. UNICEF verwacht dat 1,8 miljoen Venezolanen die getroffen zijn door verschillende zware aardbevingen hulp nodig hebben. 3 dagen nadat de hulpverlening op gang kwam, wordt duidelijk waar er precies behoefte aan is. Door de zware onweersbuien afgelopen nacht is de zwemwaterkwaliteit op verschillende plekken in het land verslechterd. Dit komt doordat door de regenval rioolwater in het buitenwater terecht is gekomen. Op een partijcongres heeft de Russische president Poetin gezegd dat Rusland een moeilijke tijd doormaakt, maar dat die tijd de Russen veel geleerd heeft. Het weer. Vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
8: Rivierenland Radio.
9: Rivierenland Radio.
10: In Dongen kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 8A.
11: Dit is Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.
10: Eska.

Eska in de stad, de damesgroepen Eska. En dat was dan deze week de flitsschijf. Want het is de laatste keer dat we de plaat draaien als zijnde flitsschijf. Over een plaat of twee maak ik alweer de nieuwe flitsschijf bekend. En ik kan je verklappen, het is wederom weer een Nederlandstalig plaatje. Maar we gaan nu eerst even naar 1982 toe met de J. Gals Band.

0: Vierenland Radio Info.
1: Intense Festival Oosterwijk is het grootste driedaagse dancefestival dat volledig draait om de hardere stijlen zoals hardstyle, wall en hardcore. De event vindt plaats 5 tot en met 7 juni op het terrein van Sportpark Den Donk in Oosterwijk en trekt jaarlijks duizenden bezoekers, zowel binnen als buitenland. Wat Intense uniek maakt is de totaalbeleving. Bezoekers stappen op een compleet gethematiseerde wereld binnen waarin alles tot in detail is uitgewerkt. Het gaat van gigantische stages tot spectaculaire eindshows met vuurwerk en creatieve, decoratieve en entertainment buiten de muziek om. Verwacht een line-up van DJ's als D-Block, Stefan, Sub-Zero Project, Rebellion, Radical Redemption, Future Noise, The Tweakers en Sick Mode. Er zijn een aantal namen die op Intense zullen komen, dus in Oosterwijk.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Jommer Hart, Jommer Soul, Modern Talking Hoodie. Razend populair waren ze in de jaren 80. Hit na hit. En ik moet wel zeggen, de ene plaat die klonk bijna hetzelfde als de andere. Het is nou ietsjes aan de vroege kant. Zullen we nog een plaat draaien? Denk ik. Ik denk dat we gewoon nu aan het lekker betijds het flitschijf bekendmaken. Want misschien is het daar wel tijd voor. Nou, zo heet de plaat ook. Misschien is het tijd. Yves Berendsen.

Misschien is het tijd de nieuwe single van Eef Berendsen. En dat is deze week gekozen tot Flitsschijf. En dat is dan een plaats die je dan de hele week kunt horen. En volgende week zondag, let op, maken we hem pas om 6:15 de nieuwe Flitsschijf begint. Want Spitslicht duurt vanaf volgende week zondag weer een uurtje lang.

Harry Styles hoorde je met American Girls plaat. Die staat op het ogenblik genoteerd in de flitsende 50. En een dame die binnenkort in de flitsende 50 staat is Isabelle A. En we gaan een oudje van haar draaien. Alleen maar

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799. Rivierenland Radio.
1: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Er zijn dit weekend 2 mensen overleden na incidenten op het water. In het Groningse Haren kwam een man om het leven nadat hij tijdens het suppen in het Paterswoldse Meer in het water was gevallen. In Vught overleed een 35-jarige man nadat hij gisteravond in de recreatieplas De IJzeren Man in de problemen raakte tijdens het zwemmen. Hij werd ter plekke gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar vandaag bezweek hij alsnog. Donderdag kwamen er ook al 3 mensen om bij incidenten op of rond het water. De Amerikaanse oud-president Joe Biden heeft hard uitgehaald naar zijn opvolger Trump. Op een bijeenkomst voor de Democratische Partij noemde Biden Trump onder meer corrupt, een narcist en een loser. Volgens hem schaadt Trump de NAVO en zet hij de Amerikaanse democratie onder druk. De toespraak van Biden duurde ongeveer 10 minuten en gold als een van zijn felste aanvallen sinds zijn vertrek uit het Witte Huis. In november zijn er in de Verenigde Staten de tussentijdse verkiezingen, de midterms. Morgen en dinsdag rijden er op meerdere trajecten minder intercities en sprinters, zegt de NS. Door de hitte vielen er treinen uit en raakten wissels defect. Afgelopen nacht zorgden omgevallen bomen en blikseminslag voor extra problemen op het spoor. Daardoor konden sommige treinen niet op tijd worden gerepareerd of ingezet. Volgens de NS blijft de overlast de komende dagen voor reizigers beperkt. Maar de spoorvervoerder raadt wel aan om even de reisplanner of app te checken voor vertrek. En de Russische president Poetin zei op een partijcongres dat Rusland een moeilijke tijd doormaakt, maar ook dat het land daar weer sterker uitkomt. In één nacht heeft de Russische luchtafweer naar eigen zeggen 660 Oekraïnse drones onderschept. Oekraïne richt die aanvallen vooral op de Russische olie- en gassector om zo de aanvoer voor defensie te laten stagneren en de economie te raken, zodat burgers gaan morren. Rusland beweert intussen ook verder terrein te hebben veroverd aan de frontlinie. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'S Nachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Bij knooppunt Hooipolder is de vertraging 10 minuten.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, ik ben René. Ik luister langs de Maas naar Rivierenland Radio.

En wie is ik? Ik ben natuurlijk Hans van der Heijden. Een hele goede avond. Ik heb er weer zin in. Ik heb een hele leuke lijst voor me liggen. Het komende uur in elk geval de hits, de dance hits vanaf de jaren 70. Elk uur trouwens van River.

0: Nederland telt 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
1: Amerikaanse firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.

0: een nummer uit 1988 in plaats van dat je zou vermoeden het is 1970 en zo. Nee hoor, 1988, een remix met nummers van Rick James. Hey, we gaan er even uit voor de headlines. Ik zie je zo weer terug. Tot zo!
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 0644437799. Rivierenland Radio.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
4: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
5: U zoekt correcte en nette consumenten?
6: Nette consumenten.
5: Dan zoekt u onze luisteraars.
7: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70s tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
8: Rivierenland Radio. Headlines.
9: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Er zijn dit weekend 2 mensen overleden na incidenten op het water. In het Groningse Haren kwam een man om het leven nadat hij tijdens het suppen in het Paterswoldse Meer in het water was gevallen. In Vught overleed een 35-jarige man nadat hij gisteravond in de recreatieplas De IJzeren Man in de problemen raakte tijdens het zwemmen. De Amerikaanse oud-president Joe Biden heeft hard uitgehaald naar zijn opvolger Trump. Op een bijeenkomst voor de Democratische Partij noemde Biden Trump onder meer corrupt, een narcist en een loser. Morgen en dinsdag rijden er op meerdere trajecten minder intercities en sprinters, zegt de NS. En de Russische president Poetin zei op een partijcongres dat Rusland een moeilijke tijd doormaakt, maar ook dat het land daar weer sterker uitkomt. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'Snachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
10: Nederland telt 78 kleine en de grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
11: Hallo, ik ben Henny en luister langs de Dongen naar Rivierenland Radio.

klein rustpuntje. Dat wil zeggen, genieten van deze lange uitvoering. De 12-inch versie van You To Me Are Everything van de Britse soulgroep The Real Thing. De originele uit het jaar 76. Er werd ook een remake gemaakt 10 jaar later voor het 10-jarig bestaan van deze plaat. Dus de remix uit 86, maar voor nu de originele. Er werd in juni van het jaar 1976 een hele grote hit. Bereikte de nummer 1 positie in de UK Singles Chart. En werd ook in Nederland een hele bekende klassieker. Dus, Extended version. Zoals jullie hier en daar tussen de bedrijven door wat vaker hoort in Riverdance hier op Rivierenland Radio. Geniet ervan. You to me are everything.

één van dit uur ben ik er een beetje doorheen. Ik wil niet zeggen dat ik er doorheen zit. Maar wel qua muziek ben ik er bijna doorheen. Dus de playlist voor dit uur is bijna op. Ik hoop dat je een beetje hebt genoten van deze lijst. En anders dan heb ik nog altijd wel weer een ander uur waar ik je kan verblijden met allerlei dance- en disco-hits uit de dance classics natuurlijk. Uit de jaren... Nee, vanaf de jaren 70. Laten we dat even opstellen. 70s, 80s, 90s met name. Je kon even luisteren naar Billy Ocean en het nummer When the Going Gets Tough.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013-518-1903.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
1: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
4: Goedenavond, dit is het nieuws van 7 uur.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij een vliegtuigcrash bij de Franse stad Nancy zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Het toestel met parachutisten stortte kort na het opstijgen neer vlakbij het vliegveld. Onder de slachtoffers zijn de piloot, 5 instructeurs en 5 leerlingen. De 5 zouden verpleegkundigen zijn die voor het eerst een parachutesprong gingen maken. 3 inzittenden zouden tijdens de crash uit het toestel zijn geslingerd. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart. Er is opnieuw een jong kind uit een openstaand raam gevallen. Dit keer viel er in Schiedam een dreumes van 1,5 jaar oud van de 3e verdieping. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Afgelopen weken waren er al 3 soortgelijke ongelukken in de regio. Op 18 juni viel een kindje van 3 hoog uit een pand in Dordrecht. Eerder die week overleed een 2-jarig jongetje na een val uit een raam in Rotterdam-Charloes. En vrijdag viel een kind van een balkon op de 7e etage van een flat in Rotterdam. Er zijn dit weekend 2 mensen overleden na incidenten op het water. In het Groningse Haren kwam een man om het leven nadat hij tijdens het suppen in het Paterswoldse Meer in het water was gevallen. In Vught overleed een 35-jarige man nadat hij gisteravond in de recreatieplas de IJzeren Man in de problemen raakte tijdens het zwemmen. Hij werd ter plekke gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar vandaag bezweek hij alsnog. Donderdag kwamen er ook al 3 mensen om bij incidenten op of rond het water. En de Amerikaanse oud-president Joe Biden heeft hard uitgehaald naar zijn opvolger Trump. Op een bijeenkomst voor de Democratische Partij noemde Biden Trump onder meer corrupt, een narcist en een loser. Volgens hem schaadt Trump de NAVO en zet hij de Amerikaanse democratie onder druk. De toespraak van Biden duurde ongeveer 10 minuten en gold als een van zijn felste aanvallen sinds zijn vertrek uit het Witte Huis. In november zijn er in de Verenigde Staten de tussentijdse verkiezingen, de midterms. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'S Nachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.

jaren 70. Alleen maar lekkere platen. Disco Dance Classics van de bovenste plank. En voor deze gaan we terug naar het jaar 1985. Ik had het net over conceptagenda en zo. Maar wist je dat, dat dit nummer in Nederland in juli 85 een Veronica alarmschijf was? Ja. Ja, ik lees het hier ook. Ik kom er net achter.

hem het wel hard natuurlijk, hè? Deze jongen, Hans van der Heijden, goedenavond. Is destijds in 1981 begonnen zijn carrière als DJ. En toen was het alleen nog maar vinyl.

0: Beste dance classics vanaf de jaren 70 hier in Riverdance op Rivierenland Radio.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799. Rivierenland Radio.
2: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
5: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
10: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij een vliegtuigcrash bij de Franse stad Nancy zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Het toestel met parachutisten stortte kort na het opstijgen neer vlakbij het vliegveld. Er is opnieuw een jong kind uit een openstaand raam gevallen. Dit keer viel er in Schiedam een dreumes van 1,5 jaar oud van de 3e verdieping. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn dit weekend 2 mensen overleden na incidenten op het water. In het Groningse Haren kwam een man om het leven nadat hij tijdens het suppen in het Paterswoldse Meer in het water was gevallen. In Vught overleed een 35-jarige man nadat hij gisteravond in de recreatieplas De IJzeren Man in de problemen raakte tijdens het zwemmen. En de Amerikaanse oud-president Joe Biden heeft hard uitgehaald naar zijn opvolger Trump. Op een bijeenkomst voor de Democratische Partij noemde Biden Trump onder meer corrupt, een narcist en een loser. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'S Nachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

mooie nummers. Wat te denken van Irene Cara, Flashdance zelf natuurlijk. Die zullen we later denk ik ook nog wel een of andere editie van Riverdance tegenkomen. En deze mag natuurlijk ook niet ontbreken. Dance Classics vanaf de jaren 70. Hier is Gloria Gaynor. Nummer uitgebracht in 74. Never Can Say Goodbye.

0: is het dat een beetje. Dus ik moet er een heel klein beetje een eind aan breien. En dat ga ik dan ook zeker doen. Maar niet gevreesd, want er zijn vast en zeker weer andere uren hier op Rivierenland Radio in Riverdance. Dat je kunt genieten van de beste dance classics vanaf de jaren 70. Rivierenland Radio.
1: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
3: Veronica blijft, als u dat wilt.
2: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek, met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
4: En alles werd besloten tot aankoop van een schip en het was dan de Borkum Riff.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
5: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
2: Bestel nu op veronica-ankervanmijnjeugd.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
9: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Rivierenland Radio. In Venezuela zijn na de zware aardbevingen 33 mensen levend uit het puin gehaald. Volgens de autoriteiten worden er nog honderden mensen vermist, maar op een website van de politieke oppositie staat dat het er bijna 50.000 zijn. Reddingswerkers benadrukken dat de belangrijkste 72 uur voor overlevingskansen bijna voorbij zijn. Het dodental is inmiddels opgelopen tot ruim 1430. Internationale teams, waaronder ook uit Nederland, helpen bij de zoektocht, maar kampen met een gebrek aan materiaal. Het KNMI heeft een uitzonderlijk groot aantal bliksemontladingen gemeten tijdens het noodweer van gisteravond en afgelopen nacht. In 24 uur tijd ging het om ruim 300.000 bliksemflitsen. Het onweer veroorzaakte veel overlast met schade, wateroverlast en meerdere branden in het land. Ook werden festivals en evenementen stilgelegd en viel er op sommige plekken zware hagel die veel schade aanrichtte, met name aan auto's. Volgens het KNMI kan extreem onweer in de toekomst wel vaker voorkomen. Bij een vliegtuigcrash bij de Franse stad Nancy zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Het toestel met parachutisten stortte kort na het opstijgen neer, vlakbij het vliegveld. Onder de slachtoffers zijn de piloot, 5 instructeurs en 5 leerlingen. De 5 zouden verpleegkundigen zijn die voor het eerst een parachutesprong gingen maken. 3 inzittenden zouden tijdens de crash uit het toestel zijn geslingerd. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart. En bijna 194.000 mensen hebben dit weekend de TT van Assen bezocht. Dat zijn er weliswaar iets minder dan vorig jaar, maar de organisatie had niet verwacht dat het record van toen van ruim 200.000 bezoekers zou worden geëvenaard. Door de hitte kwamen vooral op vrijdag en zaterdag wat minder mensen naar het circuit. De organisatie nam extra maatregelen om de bezoekers koel te houden. De TT van Assen verliep naar eigen zeggen ondanks de hoge temperaturen zonder al te grote problemen. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'S Nachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hey, hallo, mijn naam is Erik uit Den Bosch en ik woon hier langs de A. En daar luister ik altijd naar Rivierenland Radio.

0: ja, welkom.
1: Hey, oh. Welkom bij de ANBTT. Ik was bijna vertrokken. Het instituut is daar weer. Ach, we zweten beentjes, maar we gaan natuurlijk gewoon door.
0: Nou zeg, het is, valt niet tegen.
1: Huh? Ah ja, niet mopper, hè. Hele koude winter gehad. Dus snakten we naar de zomer en here it comes.
0: Zin, daar begonnen we mee. En het is de nieuwe van Johnny Marr.
1: Ja.
0: Erg jaren 80 halte vind ik van Tom Petty en de Heartbreakers.
1: Het
0: is
1: ook ergens als Tom Petty, maar ik vond het wel lekker.
0: Wel zomer. Spin. En volgens mij lijkt het op It's a Sin. Heeft er niks mee te maken. Maar die wil ik ook blijven, volgens mij.
1: It's a Sin? Als in Pet Shop Boys?
0: Ja. Dat stond ook nummer 1 toen rond deze periode. Want dat gaan we natuurlijk doen. De nummer 1 is 1976, 86.
1: En
0: daaromheen allemaal X nummer 1 is rond deze periode. Door de jaren heen, zoals deze. Er zijn ook zo vreselijk veel versies van. Die LP-serie, weet je wel, van Arcade.
1: Dance Classics?
0: Ja, daar staat ook altijd de verkeerde op. De lange remix-versie.
1: Ja,
0: de single is gewoon niet aan te komen, tenzij je gewoon de originele single. En daar komt dit vandaan.

0: zit hier dus buitengewoon, komt nooit voor toevallig te luisteren. Maar wat is dit slecht?
1: Nou, maar,
0: hij en zij kunnen ook niet zingen.
1: Ik denk, iedereen kent het discobietje en het Sensorlight. Pip, pip, pip, pip. Dus, maar wij zitten te luisteren, de zang is echt beroerd.
0: Ja, het is Canadees.
1: Ja.
0: Nini Nobles, eerder Dennis LePage. En Denise LePage, een koppel.
1: Ja.
0: In een koppeltje.
1: Nou,
0: hadden ze ruzie.
1: Ze hadden een slechte dag in de studio. Nah. En er heeft niemand... Ik dacht dat zelfs in die tijd konden ze toch nog wel wat redden.
0: Ja.
1: Of moeten we nu...
0: Maar ja,
1: is het een slechte plaatkopie? Dat kan ook nog wel eens. Want het is wel de originele singleversie.
0: Desalniettemin. Grote hit natuurlijk.
1: Ja, het was een hele grote hit.
0: Ja, en nogmaals, de singleversie is digitaal toen zeker lastig aan te komen gewoon. Die was er gewoon niet. Op al die cd's staat ook weer ineens halverwege. Gaan ze frieken. En dan denk ik, godsamme, weer de verkeerde.
1: Ja. Die nou kan ook weer weg. Dit was origineel, maar de zang. Ik had mij niet herinnerd dat die...
0: slecht was.
1: Best slecht was.
0: Nou, dit is in ieder geval veel beter als ex nummer 1 dit.
2: Young and hard. Young and hard.
0: The Bluebells.

0: vriendelijk. We zijn nog jong
1: van hart.
0: Van hart. Absoluut. En ook
1: de Bluebells was een duo, waren er twee. Zover ik me kan herinneren. Maar iets met folkie, dus ze zullen wel uit Schotland of uit Ierland komen.
0: Ja, ik denk dat ze, volgens mij was het een Schots.
1: Ja, zoiets. Nou, dan doen ze in ieder geval hun afkomst eer aan. En dat doen wij ook natuurlijk met allemaal ex-nummer 1 hits. En het staat hier redelijk zachtjes, maar alle deuren staan open. Dus je kan af en toe wel een buur horen roepen.
2: AMP. Wow, man! Oh, ja. Kan het wat zachter? Nee.
1: En dan zeggen wij natuurlijk, maar natuurlijk wel buurman of buurvrouw. Maar behalve bij deze waarschijnlijk, want die vinden ze allemaal mooi. Nu een echte zangeres.
0: Ja.
1: Wat een disco knalletje was dit ook. Shirley Bassey. And this is my life.

0: Shirley Bassey en This Is My Life.
1: Toch wel mooi dat zij zich ook eigenlijk op de disco stort. Zo
0: ja, wie niet eigenlijk allemaal?
1: Ja, iedereen deed mee. Dat was echt wel Hosanna in eind jaren 70.
0: Ja.
1: Zelfs de Stones en Kiss en al dat soort bands kregen draaien om hun oren. Omdat ze stiekem, wat de hardcore rockfans zeiden, ook met tegen de disco's aanschuurden.
0: Ja.
1: En die bands waren zo groot, die dachten, we bemoeien er niet mee, we doen wat we zin in hebben, zoek het uit.
0: Ja, zo is dat. nummertje 1, en dan ga ik eventjes kijken of de computer zo vriendelijk wil zijn om mij, tegen mij te vertellen, ja, nou weet ik het ook weer, 1978, was het jaar eigenlijk van Jeff Wayne.
1: Ah, ja.
0: En World of the Worlds. Nou, instrumentalen hebben we wel een paar keer gedraaid, in Nieuw-Ierland nog vaak genoeg. Ik wil mijn favoriete liedje daarvan draaien. Dat is van Chris Thompson, zingt dat. Hebben ze tevoorschijn gehaald. En we hebben de Nederlandse versie gemaakt natuurlijk met Jan van Veen. Dus Richard Burton is ook wel erg leuk. Maar ik denk, ja, toch een stukje Jan. Hè?
1: En daar maar Richard Thompson gaat zingen.
0: Ja, okay. En Jan gaat praten.

langzaam begon het schip weg te varen. Maar aan de horizon doende het silhouet op van een driepoot. En nog een. En nog een. Stappend over heuvels en bomen. Een van die gevechtsmachines liep ver het water in en blokkeerde de uitgang naar volle zee. Daartussenin lag het oorlogsschip Thunderchild, dat zich langzaam bewoog in de richting van de kust. Met een oorverdovend gesis draaide het schip rond en voer op volle kracht naar de wachtende marsbewoners.

en schoot een van de drievoetige gedaantes neer. Onmiddellijk richtte de andere hun hittestraal op de Thunderchild en maakte zo een einde aan de heldhaftige poging.

Inmiddels had de kleine stoomboot de mistige horizon bereikt. En Jane was veilig. Maar de Thunderchild verdween voor altijd. Terwijl ze de laatste hoop op een overwinning met zich meenam in de golven. De roestbruine lucht werd verlicht door groene flitsen. De ene cilinder naar de andere landde op aarde. Er was niets of niemand meer over die er iets tegen kon doen. De aarde was van de Marsbewoners.

0: blijft natuurlijk prachtig. Om het zo'n verhaal door zo'n prachtig muzikaal om te zetten. Jeff Wayne. He? Prachtig.
1: Ik weet altijd nog, jij had zo'n box. En in die box zaten een prentenboek.
0: Ja.
1: De plaat, de dubbelalbum en het gewone leesboek van War of the Worlds. En ik was van het weekend, nog voordat het zo warm was hoor, maak je geen zorgen, was ik wat boeken aan het opruimen in mijn berging. Daar staat een boekenkast. En toen viel er een paar boeken weg en daarachter lag nog een stapel van boeken die ik wel heel erg kwijt was. En daar zat hij zomaar tussen in zijn rode kaft. Ik denk, hé, daar is War of the Worlds. Ik dacht, ik heb die box toch compleet.
0: Ja,
1: we
0: moeten hebben, maar waar?
1: Dus het boek is boven tafel, dus dan, ik zal ze opzoeken, zou die box compleet nog wat waard zijn?
0: Ja, nee. Ja, weet ik niet.
1: Nee, ik ook niet. Dan gaan we eens uitzoeken. Maar het was gewoon een mooie box. Ik heb het boek ook gelezen. Omdat ik gefascineerd was door deze plaat.
0: Het is een blijf,
1: deze plaat heeft me aan het lezen gekregen. En literatuur en al. Nou, dat is dat bijzonder. AMV.
0: Over literatuur gesproken.
1: Echte strandliteratuur.
0: Ja. Fiesta de los Tambelines. Van de Sun Club. Nou, staat geen vrolijkheid op je radio, is er weer.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Zegt u zonwering? Dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horre en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor. Binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
2: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In Venezuela zijn na de zware aardbevingen 33 mensen levend uit het puin gehaald. Reddingswerkers benadrukken dat de belangrijkste 72 uur voor overlevingskansen bijna voorbij zijn. Het KNMI heeft een uitzonderlijk groot aantal bliksemontladingen gemeten tijdens het noodweer van gisteravond en afgelopen nacht. In 24 uur tijd ging het om ruim 300.000 bliksemflitsen. Bij een vliegtuigcrash bij de Franse stad Nancy zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Het toestel met parachutisten stortte kort na het opstijgen neer, vlakbij het vliegveld. En bijna 194.000 mensen hebben dit weekend de TT van Assen bezocht. Vorig jaar was het recordaantal ruim 200.000. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'S Nachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: Ja, is het goed genoeg?
1: Nou, ik vind het van wel.
0: Ja,
1: nou
0: ja,
1: ik vind het een goede plaat.
0: Ja. Is ook Jetje van der Steen. Jet van der Steen. Goed genoeg hoorde je. En de AMBDD.
1: En een leuk meisje ook om te zien.
0: Wij vonden het goed genoeg. Nou, leuke plaat van Nederlands bodem. En ze gaat lekker de hele zomer, denk ik dan. Alle festivals langs. En over zomer gesproken.
1: Ze is uit 2002.
0: Oké. Okay.
1: Dat was een goed jaar, want toen begonnen we met Radio 192, weet ik nog.
0: Oh, is dat zo? Dat had ik weer niet opgestaan.
1: Ja, Jette, heb je goed gedaan.
0: Dan was ze 4 jaar oud toen dit...

0: Black Eyed Peas. Samen met Sergio Mendes en Jorde
1: Mas. Wel lekker hoor, lekker zomer zo.
0: Ja, was een hele lekkere zomerplaat.
1: Logisch dat al die platen wel een beetje zomer zijn. Maar het komt nu wel extreem goed uit, zeg.
0: Ja. En ik denk dat het ook de temperaturen ook bij plaatjes uitkiezen voor een radioprogramma. Je ook daar toch een bepaalde de kant op sturen. Kijk, tuurlijk. We zitten natuurlijk wel vast aan onze vaste items. Maar zometeen gaan we naar 1986 daar de platen van doen. Eerst nog even, ja, ook door die film en door allemaal nieuwtjes en dingen is Michael Jackson natuurlijk weer terug van weg geweest. En ik zag dat vandaag de dag ook zijn sterfdag is. Dus ik denk, ja, dat heeft wel een impact gehad op de muziekgeschiedenis. Dus ik denk, ik ga even in de Michael Jackson nuggets zitten. Dus niet echt uit het stalletje grote hits. Maar gewoon zo'n plaatje wat je dan niet zo vaak hoort. Want van Off The Wall kwam ongeveer de vijfde single. En die heette Burn This Disco Out. En dat was echt een leuke plaat. Alleen ja, toen waren er geloof ik al 4 nummer 1 hits geweest. En toen dacht iedereen, ja, nou hebben we ze allemaal wel gehad.
1: Nou verwachten.
0: En nou is dit dan zo'n soort of vergeten plaatje. En toch leuk.

0: Ook Michael Jackson die sloot zich aan bij de disco-hype in 1979. Het Burn the Disco Out. Of hij dacht van, nou, vanaf hier en daarna blazen we de disco uit.
1: Ik vind het een leuke plaat, maar ik kan me wel iets bij voorstellen dat dat niet een joekel van een hit is.
0: Nee, ik denk maar, dat, ja, wat ik zeg, al die andere platen waren al hits geweest. En op een gegeven moment stoppen ze er ook mee, want er moest weer richting studio's gegaan worden.
1: Ja.
0: En volgens mij ging hij toen trouwens eerst iets met de Jacksons opnemen en daarna weer zelf. Ja, op een gegeven moment heb je een anderhalf jaar zo'n album en singles gehad en dan is het tijd voor iets
1: nieuws. Want het was natuurlijk ook nog eens een keer een Pietje Precies.
0: Ja.
1: En had je ook nog Quincy Jones.
0: Ja,
1: die was ook niet iemand die zei van, laat maar zitten, het klinkt wel wel goed.
0: Nee, die hebben wat tijd doorgebracht om dat te perfectioneren. Nou ja, gelijk hebben ze. Hey, we gaan naar 1986. En al daar de nummer 1 is zometeen de MBTT. Maar we gaan eerst naar de ABTT. En ik ging... Ik heb hem even zitten bekijken, maar jij was ook al in de zomerse bui. Ja, maar het was natuurlijk eind juni, dus de vakantie kwam eraan.
1: En het was ook een beetje een komkommertijd. We hebben alle leuk had ik al gehad en er zouden er nog op aankomen. Dus dat echt zo'n weekje heb je dan wel eens tussendoor. Ja. Er is er niet zoveel. Maar er was wel een plaatje waar we met z'n allen in geloofden. En ik denk, weet je wat, ook gewoon is Mats natuurlijk, ik kende...

0: best leuk in elkaar, hoor.
1: Ja.
0: Wie zou het zangeresje zijn?
1: Dat zou kunnen. Dat moeten we toch wel achter kunnen komen. Dat gaan we nog een keer uitzoeken. Ja. In ieder geval in mijn herinnering iets van nog net geen 10 miljoen singeltjes verkocht over de hele wereld.
0: Kijk,
1: dus dat
0: was echt
1: een hele grote hit.
0: Behalve in Amerika, want dat vonden ze natuurlijk Eurotrash.
1: Ja. En Madonna zei van, dank jullie wel.
0: Ja.
1: Maar dat is eigenlijk mijn nummer, dus mag je vervangen. Ja. Dus ik geloof niet dat ze er zelf iets aan overgehouden.
0: En Cliff zit er ook in.
1: Ja.
0: Het is ontzettend leuk gedaan gewoon.
1: Ja, en alleen ze hadden volgens mij ook een beetje de pech wat je krijgt. Dus heb je een succes 1 in Nederland en dan ga je de hele wereld over. Ja, en dan komt er wat we in Nederland...

0: noemen, dan gaat iedereen zich ook. Want ze waren, ik weet in die tijd, keek je naar Countdown. Ja. En dan waren ze dan 6 weken op rij met het nummer en interviews. En op een gegeven moment zaten wij met z'n allen 15-jarige pukkelkoppen van. We zijn die gasten wel een beetje zat.
1: Ja,
0: ja, dat krijg je dan.
1: Dat is genoeg.
0: En dan is iedereen er klaar mee. En dan ga je dan tegen afzetten. En dan krijg je een soort of tegenreactie. En dan krijg je feitelijk de MBTT.
1: Kijk,
0: nummer 1. Nummer 1 hit. In
1: gitaarherrie zijn.
0: Nou, het valt nog enigszins mee. Ze hadden in 1980 al volgens mij zelfs een ABTT nummer 1 hit. Met The Forest. En in 1985 scoorden ze echt een top 10 hit in Nederland met Close to Me en In Between Days. En wat doen platenmaatschappijen in de jaren 80 toen faal? Die dachten, ja, maar we hebben nog wel wat meer oud materiaal liggen wat in Nederland niks gedaan hebben. Dus ze brachten Boys Don't Cry opnieuw uit. En dat werd een hitje in Nederland. Maar wel een MBTT nummer 1. The Cure. Inmiddels geen underground bandje meer, maar ineens grote mensen muziek. Hier de Boys, dank u wel.

0: The Cure. And the Boys Don't Cry.
1: Ik vind het een leuke plaat. Ja. Absoluut. Yeah.
0: En afgelopen weekend stonden ze ook nog gewoon, volgens mij, allemaal lekker in de 60 te springen en te stuiteren op een Pinkpop voor 60.000 man.
2: Zo.
0: Dus dat kan allemaal gewoon nog steeds. En The Cure, dat is volgens mij het enige. Af en toe maken ze een nummer en dan verder één keer in de 3-4 jaar. Doen ze zo'n wereldtour, een paar van die festivals. Ja, er komen nog steeds genoeg mensen voor opdragen. Dus dat kan allemaal. Hey, we gaan even veel verder terug in de tijd. Rewind, rewind, rewind. Want we zijn in, volgens mij maak jij ook programma's in 1966, jouw top 10. Nou, top 10 vond ik wat ver gaan, want ik was nog niet geboren in 66. Maar ik probeer wel elke week een nummer 1 te kiezen in 66. Soms draai ik hem, soms ook niet, want dan denk ik, zo leuk vind ik mijn nummer
1: 1. Het is goed dat je het zegt. Ik heb er ook eentje bij me.
0: Oh, nou, dan ben ik benieuwd. Straks hebben we dezelfde. Nou, ik zit heel erg in de top 40. Ik denk, jij loopt meestal voor.
1: Ja, daarom. Ik heb van een Spaanse groep met een Duitse zanger.
0: Oh ja, nee, dat heb ik niet. Ik heb een heel beroemd liedje van een Amerikaanse zanger. Maar wat eigenlijk van de Trox is.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
2: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
3: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
4: Veronica blijft, als u dat wilt.
3: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek. Met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
5: En alles werd besloten tot aankoop van een schip en het was dan de Borkum Riff.
3: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
6: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
3: Bestel nu op veronica-ankervanmijnjeugd.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat. Ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het Iraans staatspersbureau Fars zegt dat Iran geen andere keuze heeft dan het ontwikkelen van een atoombom, omdat nucleaire afschrikking nodig is om sterker te staan tegenover onder meer de VS en Israël. Het persbureau verwijst naar historische voorbeelden zoals de Koude Oorlog en conflicten rond Korea en Taiwan. Volgens Fars moet dat leiden tot een betere onderhandelingspositie voor Iran. Maar in het recente akkoord met de VS is juist afgesproken dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen. In Venezuela zijn na de zware aardbevingen 33 mensen levend uit het puin gehaald. Volgens de autoriteiten worden er nog honderden mensen vermist, maar op een website van de politieke oppositie staat dat het er bijna 50.000 zijn. Reddingswerkers benadrukken dat de belangrijkste 72 uur voor overlevingskansen bijna voorbij zijn. Het dodental is inmiddels opgelopen tot ruim 1430. Internationale teams, waaronder ook uit Nederland, helpen bij de zoektocht, maar kampen met een gebrek aan materiaal. Het KNMI heeft een uitzonderlijk groot aantal bliksemontladingen gemeten tijdens het noodweer van gisteravond en afgelopen nacht. In 24 uur tijd ging het om ruim 300.000 bliksemflitsen. Het onweer veroorzaakte veel overlast met schade, wateroverlast en meerdere branden in het land. Ook werden festivals en evenementen stilgelegd en viel er op sommige plekken zware hagel die veel schade aanrichtte, met name aan auto's. Volgens het KNMI kan extreem onweer in de toekomst wel vaker voorkomen. En bondscoach Hong Myung-bo van Zuid-Korea is na 2 jaar opgestapt na de vroege uitschakeling op het WK voetbal. Hij deed dat na zware kritiek die ook van de Zuid-Koreaanse president kwam. Die noemde hem onder meer incompetent en sprak van teleurstelling over de prestaties. Hong bood zijn excuses aan en zei volledige verantwoordelijkheid te nemen voor de resultaten. Zuid-Korea eindigde als derde in de groepsfase, maar het land kwam in 12 WK-deelnames maar 3 keer verder dan die groepsfase. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'S Nachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland telt 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Goedendag, ik ben Selina. Ik luister langs de Rijn naar Rivierenland Radio.

0: Elton John.
1: Oh, dat is mooi.
0: Welkom terug bij het tweede uur van de AMBTT. Zo. Het instituut. Oh, dat was wel een hele... Dat is warm, hè? Dat is beter. Zo.
1: Ja, maar ook de hitte, de warmte die...
0: Die gaat in de knoppen zitten van alle apparatuur.
1: Ja, hoor je dat? Ja. Op een gegeven moment dook hij even weg. En de mensen in de... Ja, laat die deur maar lekker op een kietje staan. Ze zijn mij te lawaaierig, want het...
0: Begint ze wat rustig te praten.
1: Ondanks dat het zo warm is, drinken ze toch te veel, vind ik.
0: Ah ja.
1: Nou, ik neem lekker nog een frisje zo. Hè? Veel verstandiger met dit weer. Of een alcoholvrij biertje is ook lekker.
0: Ja, dat is ook lekker.
1: Alcoholvrij biertje is lekker.
0: Dat zijn soms nodig.
1: Ja, het is af en toe best. Mooi, had ik het net over... jij had het zinvol en we hadden het over dingen. In ieder geval, ik had het over de Pet Shop Boys. Die zou ik nog draaien. En dan denk ik, voor ik het vergeet, moeten we wel doen met Is de Zin.
0: Deze geluidjes alleen al.
1: Mooi, hè?
0: Vond ik echt waanzinnig destijds.
1: Ja. Ah, ze hebben wel een hoop hits gehad, hoor, die Pet Shop Boys.
0: Dit is wel een van mijn favorieten.
1: Uit 87 stond hij nummer 1 in de ABTT. En ook in de MBTT, hoor ik net.
0: Ja. Juist. Volgend jaar om deze tijd.
1: Zo.

0: zo'n eind dat ze dan toch nog even verder gaan. Ja. Oh, dat is even wat anders. Dat zouden we het best kunnen gebruiken nu.
1: Ja, een beetje
0: wat af te koelen.
1: Storm. Pet Shop Boys en It's a Sin. Het was de eerste keer, ik weet niet meer welk televisieprogramma het was, maar dat ging het over deze plaat en dat zat ik toen. En toen wist ik nog niet zoveel van muziek als nu. Had ik alleen maar luisterplezier. En dat deze plaat zo'n succes was, omdat die totaal was overgeproduceerd. En tot die tijd was ik niet echt heel kennis, maar geen kennis van dat je iets kan overproduceren. Maar ja, zoveel gestopt met geluidjes, effecten en dingen.
0: Veel. En veel Spector.
1: Ja, oké. Dus dat was geen heel dat was niet een heel rare. Jij snapt die opmerking wel.
0: Ja, absoluut.
1: Ja, ik vond het echt gek. Alles wat erin zat, echt galmpje. Nou ja, je hoorde het.
0: Ja, alles klopt. Ja. Gewoon helemaal goed. Volgende plaat klopt ook alles aan. Heeft ook één gestaan in de ABTT. En we hebben Weile weliswaar, maar oké, die hoor je vaker in onze ABTT. Weile collega's, maar Klaas Vaak. Toen heette hij bij Veronica zo, maar dat is natuurlijk Tom Mulder.
2: Vorige nummer 1 plaat in Ierland onder meer. En dit is al fijn. Deze week nummer 5 in de Billboard Hot 100. Junior Walker en de All-Stars. What does it take to win your love?

0: fijnste nummers van dit ogenblik. Johnny Walker en de All-Stars. En What Does It Take To Win Your Love?
1: We hebben niets meer aan toe te voegen, Klaas Vaak. Alias Tom Mulder of andersom. Prachtige plaats vind ik nog steeds. Johnny Walker die had een beetje dat lijzig ook. En het is ook zeg, lekker laid-back nummer. Helemaal.
2: Ja, het is,
1: ja, past gewoon helemaal in deze uitzending, vind ik.
2: Ja hoor.
1: Het kwam mooi uit natuurlijk. Maar ja, nogmaals, al die platen rond deze. Als je dat doet rond het datum door de jaren heen. Dan krijg je toch allemaal zomerse dingen. Dat is logisch. We hadden er ook eentje met Storm and Thunder kunnen doen. Maar
2: nou, een beetje te... die komt waarschijnlijk weer binnenkort.
1: Luister, we moeten even bekendmaken van die top 2000. Dat is gelukkig pas eind van het jaar.
2: Nee.
1: De ANBTT Top 100 Zomereditie.
2: Hadden wij in de winter onze ANBTT Top 100 alle tijden.
1: Ja.
2: Doen we de zomer Top 100 alle tijden dus. Onze favoriete zomerplaatjes.
1: Nou, en wanneer zullen we dat doen?
2: Nou, ik zeg, we beginnen in juli.
1: Half juli?
2: Ja, helemaal prima.
1: En dan eindigen we zo half augustus?
2: Ja, ik denk dat we, toen waren we 4, misschien 5 weken dat we een uitloopje nodig hebben. Het ligt een beetje hoe kort of hoe lang de platen zijn. Ik heb ze nog niet uitgezocht allemaal.
1: Als ze maar voor de 31ste klaar zijn dan.
2: Is voor 31.
1: Niet dat ik, nou ja, misschien dat we iets met Radio 192 deel 2, ja, je hoort het allemaal nog wel, toch? In ieder geval, om daarop in te haken, dat is wel mooi. Ik zat van de week in de autoradio, zo wat tussen stations te wisselen. Ineens kom je in een nummer terecht. En dan denk je, wat is dat ook weer? Dat kan je niet plaatsen, weet je wel. Nou, toevallig had ik weer de telefoon niet. Weet je, dat het werkte niet. Dus dan moet je naar huis. En dan gelukkig was het op Radio 2. Dus dat kun je terugluisteren. Dus dankzij, ik weet niet eens hoe die heet. Maar kwam ik op dat nummer en denk ik, ja, die kunnen we natuurlijk nu niet draaien, want hij komt uit november. Maar we kunnen hem wel draaien als...
3: Hallo daar! Hallo daar. ANBTT!
1: En dan heb ik nog meer goed nieuws voor je. Hij komt er zeker weten in.
2: Oh, daar ga jij voor zorgen.
1: Ja. Dat is David Guetta en Sam Martin. Ken je die nog?
2: Sam Martin? Ik zou hem Sam Martin noemen.
1: Dat is wat jij wil. Het nummer heet Dangerous.
2: Oh,
1: zo verschrikkelijk goed nummer.

0: En die was ik gewoon die...
1: Dangerous.
0: Ja, daar kon ik niet opkomen.
1: Gevaarlijk plaatje.
0: En toen ik hem hoorde, ik kon het bijna meezingen. Dangerous. Die zit ook niet. Nou ja, oké. Memories. Ja, de schijfers vol op een gegeven moment natuurlijk.
1: En dan komen er nog steeds meer platen bij.
0: Jij draaide op een gegeven moment 1966 The Trucks.
1: Ja, klopt.
0: En Wild Thing. Ik heb ook die ABT-thema, dat meldde je al. De nummer 1 hit van deze week. En dan heb ik een bandje gevonden. Toen ik uit 1966, dat was die plaat net nieuw. Wat ik zelf toen presenteerde. Ik had toen een eigen gebouw, het middengolfzendertje, geloof ik. En
1: dat je gewoon op de zolder bij opa en oma daar een radiootje aan het maken was.
0: Dat is zo slecht. Het is gewoon,
1: maar wel uniek om te hebben.
0: Ja, is wel erg leuk om te horen. Nou, hier komt hij dan, dat 66, de nummer 1 hit, puntje, puntje, A, B, T, T.
2: Nou, ik was gebleven bij getiteld, hè. Hij is getiteld Black is Black. En het is wel een hele nieuwe plaat van een Spaanse groep met een Duitse zanger en ze heet Los Bravos. En ik wil eigenlijk nog zoveel vertellen, maar dat gaat allemaal niet meer. Laat hun maar aan het woord. Wat moet ik nog wat zeggen? Even bedenken. Wat moet ik nou zeggen?

0: ook weer een vreemde titel om te vertalen. Black is black.
1: Zwart is zwart.
0: Ik wil mijn baby back. Terwijl ik wil mijn meisje op mijn rug of fiets back.
2: Nou, humor, hè, die man.
1: Nou,
0: dat was het. De jeugdzondes.
3: En met een mooi Amsterdamse accent.
1: Oh, nou, ja, dat kan ik nog wel.
3: Maar ja, je was natuurlijk...
1: Als ik kwaad hoor, of dat ik gedronken heb.
3: In Amsterdam was je.
1: Ja, nog steeds.
3: Wat dat betreft, ik ben dan toch net geen Amsterdammer.
1: Nee.
3: Die heb ik niet meegekregen.
1: Nee. Nee, dat word je geboren, hè. Ja. Ik kijk die filmpjes nog wel eens. Van laatst zag ik weer een of ander lokaal station. Dan filmen ze die Amsterdammers. Eentje had er dan, dat zag ik toevallig vanmiddag, Facebook. Die zat even Halsema. Die is niet echt populair onder de echte Amsterdammers.
3: Nee, nou zijn er niet veel echte Amsterdammers meer.
1: Nee, daarom. Die hebben ze allemaal weggedaan. Het is alleen om die grachtengordelzootje. Ja, en die dwepen met en natuurlijk, dat begrijp ik. Maar goed, het is goed. Ik moest daar vreselijk om lachen van de takkenwijf. Je kent het wel. Nou. Goed zo, allemaal ex nummer 1 hits uit de ANBTT en de MBTT. Wil je een jingletje horen? Natuurlijk kan. Ja, lijkt een beetje Phil Spector, die dingetjes. Die galm en zo. Lekker dit. Ken je deze nog van Gotje?
3: Gotje?
1: Gotje heet hij, ja.
3: Leun a little of a little.
1: Ja.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
3: Veronica blijft, als u dat wilt.
2: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek, met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
4: En alles werd besloten tot aankoop van een schip en het was dan de Borkumbrief.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
5: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
2: Bestel nu op veronica-ankervanmijnjeugd.nl.
6: Verandaglasshop.nl, het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak of cube veranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf, of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
11: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis, al vanaf €4,99 per jaar, voor 2500 games bij rekenduo.nl.
12: U zoekt correcte en nette consumenten?
13: Nette consumenten.
12: Dan zoekt u onze luisteraars.
7: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
14: Rivierenland Radio Headlines.
15: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Het Iraans staatspersbureau Fars zegt dat Iran geen andere keuze heeft dan het ontwikkelen van een atoombom, omdat nucleaire afschrikking nodig is om sterker te staan tegenover onder meer de VS en Israël. In Venezuela zijn na de zware aardbevingen 33 mensen levend uit het puin gehaald. Reddingswerkers benadrukken dat de belangrijkste 72 uur voor overlevingskansen bijna voorbij zijn. Het KNMI heeft een uitzonderlijk groot aantal bliksemontladingen gemeten tijdens het noodweer van gisteravond en afgelopen nacht. In 24 uur tijd ging het om ruim 300.000 bliksemflitsen. En bondscoach Hong Myung-bo van Zuid-Korea is na 2 jaar opgestapt na de vroege uitschakeling op het WK voetbal. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'S Nachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: ook hoor.
1: Gewoon leuk. Life is a rollercoaster.
0: Het zijn echt van die plaatjes. Sorry, als ik ze op de radio hoor, ook bij welk station, zit ik het toch aan het weten zeker. Ik ben helemaal vrolijk van. Goed zo, ik hoop ook van de ABTT. De zomereditie.
1: Ja, de echte zomer top 100, die komt vanaf juli. Maar het weer leent zich er wel voor om de zomerse sfeer al in te gaan.
0: Mooi, we gaan even naar 1963. Sorry. Maar eigenlijk ook naar 1976.
1: Okay.
0: Toen had Veronica heel weinig zendtijd, een uurtje op drie, weet je wel. De popinformatieshow met Lex Haring. En daar had Rob Oud altijd een gouden ouwe mocht hij draaien. En dan, maar op een gegeven moment had Rob Oud weer tegen een paal gereden of wat dan ook. Hoor maar.
2: We gaan dit keer niet overschakelen naar een of ander ziekenhuis in Laren. We gaan ook niet overschakelen naar de Canarische eilanden, want daar zit hij ook niet meer. Hij is gewoon beter, hij is terug. We gaan overschakelen naar Rob Oud voor de gouden ouwe van de week. Doet hij het nou weer niet af? Wat is er toch aan de hand hier? Moet Leo van der Galtje nou weer helpen? Nou, we proberen een andere doosie. En dan gaat hij dan. Going back in time on the sounds of the
3: nation is the... 1962, het jaar dat bij de oude getrouwen van Veronica bekend staat als het knutseljaar. De microfoons komen van de touwtjes en de recorders lopen als de knop start wordt ingedrukt. En de luisterdichtheid overtrof die van alle andere stations tezamen. Verder vreugde en droevenis in het koninklijk gezin. Koningin Wilhelmina komt te overlijden en vorstin en prins vieren hun zilveren huwelijksfeest. De grootste spoorwegramp uit de geschiedenis van Nederland treft Woerden. Nederland trekt zich volledig terug uit Nieuw-Guinea en de mammoetwet van minister Kals wordt door de Tweede Kamer aanvaard. Een ongekende golf van liefdadigheid overspoelde Nederland tijdens de actie Open het Dorp. Dat was 62, het jaar van Bee Bumble en de Stingers.

0: 1962, het knutseljaar van Veronica. Wat dat betreft is er misschien weinig veranderd. Beepumpel en de Stingers waren dat. Met een nummer Nutrocker, de gabouwe van de week... die even zeer professioneel werd aangekondigd door overste Rob Oud.
1: Jazeker, dankjewel Rob Oud. En het is natuurlijk een nummer van Tchaikovsky, de Notenkrakersuite.
2: Dat net waar. En ik
1: het was trouwens 1962, ik zei 63, maar het is 62. Maar ja, een jaartje. Och.
2: Ja, jaren zijn...
1: Wat gebeurt er nou in die jaar, joh?
2: Ik begrijp tegenwoordig belangrijk. Althans, speel je, je hebt zo'n, hoe heet het, spel tegenwoordig. Hitster heet dat, wat iedereen speelt. En dan noem je dus liedjes daar. En dat is voor jou en mij, wij mogen nooit meedoen, want dat is te makkelijk. Alleen nadeel is, tegenwoordig hebben ze daar toegevoegd... dat je ook het jaar precies goed moet weten.
1: Nou,
2: en dat geeft anderen...
1: Dan ga ik dus wel de mist in.
2: Ineens krijgen andere mensen kans, want die gokken gewoon beter. Want ik zit er, jij hebt het net al gezegd, ik zit er ook heel vaak één jaar naast. Ja. Dan denk ik 79, nee 78.
1: Ja, dat was voor mij natuurlijk ook een broekiejaar. Hè? Natuurlijk 61, 62. Ja. Het begon voor mij eigenlijk in 63, 64. Maar hij zal op een gegeven moment opnieuw uit zijn gebracht in Nederland. Laten we het daar maar op houden, in 63.
2: Ja, nou, en terecht gaan wij naar 1991. En toen stond dit nummer 1 in de NBTT en in Nederland. Een paar weken later ook.
1: Lekkere plaat.
2: De Gypsy Woman, la-da-di, la-da-da. Zo vaak gebruikt, gecoverd en gedaan de afgelopen jaren. Maar hier begon het.

0: kan je toch ook nooit vermoeden als je dat op een gegeven moment zo maakt, dat dat zo ontzettend vaak gebruikt zal worden.
1: Nee, ja, dat het zo'n wereldhit wordt. Crystal Waters en The Gypsy Woman, la-da-dee, la-da-da. Ach, het is zo vaak. Ja, ik heb het al gezegd.
0: Het is nu tijd voor ons dingeltje starten. Wekelijkse quiz. Ieder radioprogrammetje met een beetje. Ik heb tegenwoordig luisteraars aan de telefoon. Met vreselijke vragen moeten ze dan beantwoorden. Fragmenten allemaal. Nou, ik heb er ook één.
1: Ja?
0: Welk merk pen is dit?
1: Oh, oké. Okay. Kom je hier nou weer bij? Nou, ik heb slecht nieuws. We hebben helemaal geen quiz. We hebben straks wel de nummer 1 uit 1976. Maar ik dacht heel even voordat we daarheen gaan. De nieuwe MBTT nummer 1 van 2026. Vandaag de dag.
0: Oeh,
1: ja, dit is
0: horen.
1: Ja, die is er ook niet altijd.
2: In Marcel Bouwman's top 10 staat dit op nummer

0: Ja, goeie plaat.
1: California, daar komen ze vandaan. En Skinny Dip, zo heet het plaatje. Almost Monday heet het bandje. En Skinny Dipping, voor mensen die het niet weten, is naakt zwemmen.
0: Oh, wat leuk.
1: Dat is in Amerika een begrip. Het leukste is in Amerika, zeker in Los Angeles, dat je een soort tour maakt en dat je langs achtertuinen, waar heel veel mensen daar zwembad hebben, erin springt, eruit gaat en door naar de volgende tuin.
0: Oh, ja.
1: Vooral als je een slokje op hebt.
0: Garden hopping.
1: Ja. En dan doen ze Skinny Dipping, Almost Monday. Maar nu is het tijd voor 1976. De nummer 1 al daar. En we beginnen met de MPTT, maar... Ja. Eigenlijk neemt de ABTT die een beetje over.
0: Ja, want 2 weken geleden had ik er 2 op nummer 1. Ja. En deze heb ik helemaal vergeten, overgeslagen, dom. Vorige week wilde ik hem draaien, overgeslagen. Ja. En nu, gelukkig dat jij erover begint, anders was ik hem weer vergeten. Ja. Ik zeg, oh, wacht even, ik heb hem wel bij me steeds. En dat is uit het programma van Radio 192, de Hollandse 192. Daar stond die nummer 100. En dat intro wordt dan... een beetje volgepraat door Willeke Alberti en André van Duin. En zo komisch. Er gebeurt van alles nog. Dat op een gegeven moment komt Karin nog met... Daco was er nog, de eerste bokser, weet je wel. Die komt binnen en chaos. In ieder geval ontzettend leuk.
1: Dus, en toeval wil, deze staat nummer 1 in de MBTT deze week. Maar deze versie bijzonder.
2: Nee. Nou, ga gauw vol de plaatje daar. Dit is de magische grens nummer 100. Nummer 100. Jezus, zeg jij even wie er komt, dat nummer 100. Bots, dat is de groep.
3: 7 dagen lang.
2: Je loog tegen me. Oh, 7 dagen lang.
3: Nee, dit is anders.
2: Dat ken ik niet, dat nummer 7 dagen lang.
3: Nee, ik ook niet. Misschien als we...
2: Heel vroeger, Joop, toch 7 dagen lang.
0: Wat zullen we drinken, 7 dagen lang?
2: Oh, dat met die pet op. Met die zeemannen hoge hoed. Oh, nou weet ik hem weer. Oh, ja, dat is het, ja. God, wat leuk. Wat zullen we drinken, 7 dagen lang? Wat zullen we drinken,
3: 7 dagen lang?
2: Ja, dat is niet goed. Nee. Maar zo'n zingen het beter in ieder geval.
3: Dat is een lang voorspel, ja. Hè?
2: Er is bezuinigd op het orkest, hoor ik wel. Het was toch een heel orkest, alleen die fluiten.
3: Wel, maar die vallen direct bij. Ja, die vallen
2: nu
3: direct.
2: Komen nu honden ook binnen, maar dan gaan we zien.
3: Die broodjes!
2: Mensen, we zitten midden in de... Kijk, wat hier toch allemaal gebeurt. Oh. Midden in een live uit dit...
0: Hey, daar komt.
2: Dus ja, ben blij dat er een plaat draait.
3: Hey, kijk nou.
2: Kijk, hond achter de schuiven. Jammer is dit, hè? Maar hij hoort ook wel bij Sinterklaas. Ja, we zijn nog steeds in de uitzending, Willeke Alberti. Daar, Willeke Alberti.
3: Ja, je moet even...
2: Ach, iedereen nu. Dit is echt met iedereen aan de gang. Heb je de goede kant op staan?
3: Het is nog steeds voorspel.
2: Is dit niet...

0: betalen. Hoe heet het? De karaoke versie. Gaat ze nog zingen? Nou, echt, ik geloof er niks van. Weet je het zeker? Dus zo krijg ik ook mijn plaat vol, zeg, met zo'n intro. Nog steeds niet begonnen?
1: Dat zou hij nu moeten komen.
0: Nee, dat hoop ik niet. Nou, nee, hij heeft echt een verkeerde kant op gezet. Die bouwman die is niet daar, die is niet capabel meer. Hoor. Dat kan niet. Ik zeg het nog tegen.
2: Oh, nee.
0: Ik zei het al, ik werd gebeld. Had je bouwman achter de knoppen? Ik zei, dat kan toch niet meer. Had je bouwman achter de knoppen? Dat was toen, maar nou toen. Dat gaat maar door dit nummer, zeg. Ongelooflijk, hoe lang duurt dit nog aan?
2: Dit is de
0: karaoke-versie. Ja, karaoke-versie. Nou, dus ook leuk om een keer naar te luisteren. De karaoke-versie, dames en heren.
2: Maar dat hadden we wel eens. Dat moet weten.
0: Ja, het is leuk als je het van tevoren weet. Ja, het is over.

0: mooi dagen lang. Bots, ja, ik zat zo, ik wacht even lang. Want misschien komt André. En wil ik er nog iets zeggen? Maar ik kan me wegdragen
1: dit was,
0: dan.
1: Dit was een hoogtepunt. Ja, was geweldig, toch? Ik kreeg net een mailtje van vriend Erwin Ketman. Die had voor mij altijd de concerten bij toestanden Hawkwind. Weet je,
0: Silver Machine?
1: Ja, dat was een ABTT-plaatje, dat kent verder niet zoveel. Maar die geven een concert in Utrecht. Nou, daar wil ik niet 2,5 uur naartoe.
0: Want jij wil dat ene nummer horen en wegwezen. Hé, maar even voordat ik weet, tijdnood komt, ga ik een beetje doorduwen. Want de verwachting kan misschien net als daar zijn dat we naar de ABTT nummer 1 zaten te luisteren. Was ook zomaar een paar weken geleden was die Ex-Eco 1 en toen niet gedraaid. Maar nu was de MBTT nummer 1. Blijven wij dus met een echte ABTT nummer 1 van deze week in 1976. En die moet toch ook even in het zonnetje?
1: Ja, nee, er is niet zo'n spannend verhaal bij. Ik vond het gewoon een verschrikkelijke goede plaat. En je moet niet vergeten.
2: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799. Rivierenland Radio.
3: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
4: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
5: Veronica blijft, als u dat wilt.
4: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek. Met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
6: En alles werd besloten tot aankoop van een schip en het was dan de Balkenbrief.
4: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
7: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
4: Bestel nu op veronica-ankervanmijnjeugd.nl.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. Er zijn in Europa in een week tijd zeker 1300 mensen overleden door de extreme hitte, zo meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. De hittegolf zorgde in meerdere landen voor recordtemperaturen en extra sterfte, onder meer door verdrinkingen en hittestress. Ook in Nederland was het extreem warm en werd zelfs code rood afgegeven. Volgens de WHO zijn er steeds vaker en intensere hittegolven. In Polen, Tsjechië en Hongarije was het vandaag ruim 40 graden, in Duitsland 41,5 graad. Het Iraans staatspersbureau Fars zegt dat Iran geen andere keuze heeft dan het ontwikkelen van een atoombom, omdat nucleaire afschrikking nodig is om sterker te staan tegenover onder meer de VS en Israël. Het persbureau verwijst naar historische voorbeelden zoals de Koude Oorlog en conflicten rond Korea en Taiwan. Volgens Fars moet dat leiden tot een betere onderhandelingspositie voor Iran. Maar in het recente akkoord met de VS is juist afgesproken dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen. En Turkije heeft fel gereageerd op de erkenning door Israël van de genocide onder Armeniërs tijdens de Eerste Wereldoorlog. Maar volgens Ankara is dat een politiek besluit om de eigen beschuldigingen te verdoezelen. Want president Erdogan heeft Israël eerder van genocide in Gaza beschuldigd. Nu zou Israël met deze erkenning willen terugslaan. Turkije heeft genocide op Armeniërs tijdens het Ottomaanse Rijk altijd ontkend. Maar historici schatten dat in 1915 en 1916 1 tot 1,5 miljoen Armeniërs zijn omgekomen. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'S Nachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: In Zaltbommel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

Welkom luisteraars bij het mooie programma Sterrenwacht tot middernacht. Gedichten van luisteraars met mooie romantische muziek, voorgelezen door mij, Joep Gersjes. Geniet van dit mooie programma.

Dit gedicht is van Inge, speciaal voor Johan. Titel Samen op de bank. Ik zit op de bank niet alleen. Ik zit met jou op de bank. We waren stil en we keken naar elkaar. Geen woord zeiden we tegen elkaar. Ik keek diep in je ogen, de hele dag lang met je hand in mijn hand. Mijn gevoelens kon ik niet verstoppen achter onze band. Het werd donker, het werd nacht. We zaten nog op de bank. Het licht dat op ons scheen, deed mijn ogen even dicht. En opeens voelde ik jouw handdruk niet meer in mijn hand. Opeens werd ik wakker, zag dat jij verdwenen was.

Gedicht van Karel voor Annie. Samen met jou. Samen zagen we hoe de zon achter de wolken verdween. Liggend in het gras, met uitzicht op de golven, kijkend hoe de maan langzaam verscheen. Ik was nerveus, maar jij stelde me gerust. Het uitzicht op het schitterende golvendek overspoelde mij met levenslust. Door het schemerlicht vervaagde je blik, maar aan de glinstering in je ogen kon ik zien dat je genoot, net als ik. Met jou leek het alsof ik zweefde, zoals in een niet waargebeurde droom. Maar toch was het alsof, in elke seconde die ik echt beleefde. Vol tederheid omhelsde je mij, wat me een golf van warmte bezorgde. Met jou voelde ik me veilig en zo ontzettend vrij. Meeuwen vlogen krijsend voorbij. Mijn blik volgde hen, terwijl ik jou hoorde zeggen: jij bent de ware voor mij.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799. Rivierenland Radio.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
1: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
8: Rivierenland Radio Headlines.
9: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Er zijn in Europa in een week tijd zeker 1300 mensen overleden door de extreme hitte, zo meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het Iraans staatspersbureau Fars zegt dat Iran geen andere keuze heeft dan het ontwikkelen van een atoombom, omdat nucleaire afschrikking nodig is om sterker te staan tegenover onder meer de VS en Israël. En Turkije heeft fel gereageerd op de erkenning door Israël van de genocide onder Armeniërs tijdens de Eerste Wereldoorlog. Maar volgens Ankara is dat een politiek besluit om de eigen beschuldigingen te verdoezelen. Want president Erdogan heeft Israël eerder van genocide in Gaza beschuldigd. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'Snachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
10: Rivierenland, Rivierenland Radio.
11: In Kranendonk kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

mogelijk. Het gedicht is van Peter voor Mia. De titel Dromen. Dromen, velen zo mooi, zo eerlijk en oprecht. Dromen van kinds af aan in de hoop ze te vervullen. Dromen die we deelden, al wisten we het niet van elkaar. Dromen waar jij voor ging, ik met je kon waarmaken. Dromen die vervlogen leken te raken, je legde ze naast je neer. Dromen, je moet ze koesteren, ze zijn het waard vast te houden. Dromen die je weer mag dromen, als je wilt komen ze uit. Dromen die wij samen dromen, jouw droom is de mijne. Dromen, ik kan ze laten uitkomen. Mijn droom is de jouwe. Dromen, ze komen uit als we samen durven te dromen.

Gedicht van Pieter voor Vera. Het vogeltje en de stilte. Aan de rand van de stilte hoor ik een wonderlijk geluid. Ja, zelfs de stilte is hoorbaar als er een mooi vogeltje fluit. Het landt op de muur en trippelt en trappelt en zingt vol vuur. Zijn ditjes en datjes zo zuiver, zo puur. Plots is het beestje verdwenen. Heeft het genoeg verteld? En is er de muur van stilte weer, die me zo kwelt? Kom nog eens terug, beestje, en trippel en trappel. Kwibbel je ditjes en datjes. Toe, nog eens

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799. Rivierenland Radio.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
5: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
6: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70s tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
7: Goedenavond. Dit is het nieuws van 11 uur.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. Er zijn in Europa in een week tijd zeker 1300 mensen overleden door de extreme hitte, zo meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. De hittegolf zorgde in meerdere landen voor recordtemperaturen en extra sterfte, onder meer door verdrinkingen en hittestress. Ook in Nederland was het extreem warm en werd zelfs code rood afgegeven. Volgens de WHO zijn er steeds vaker en intensere hittegolven. In Polen, Tsjechië en Hongarije was het vandaag ruim 40 graden, in Duitsland 41,5 graad. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer. Vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'Snachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Rivierenland Radio.
9: In Oosterhout kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

Hartelijk welkom bij Sterrenwacht tot middernacht. Voor gedichten stuur ze naar e-mail lessenpost@rivierenlandradio.nl. Eerste gedicht heet Dochters. Het is van Tony voor Peter. Ik weet dat niets voor altijd kan zijn in het leven. Alles een keer in het leven verdwijnt. In mijn gevoel wil ik terug naar jullie. Maar jullie hebben mij gedumpt als een stuk oud vuil. Ik kan alleen maar vooruit, anders beëindig ik het heden en dan zijn jullie het niet waard. Mijn brandende vraag aan jullie is: hoe kunnen jullie hiermee leven? Ook verdwijnt eens in jullie leven iets wat jullie dierbaar is. Voel dan mijn pijn.

0: Een gedicht voor Hans van Dini. De titel voor mijn allerliefste. Ik hou zielsveel van jou en hoop dat het voor eeuwig mag zijn. Ik wil niemand anders meer in mijn hartje sluiten. Ik voel me nog nooit zo goed als bij iemand als bij jou. Nog nooit zal ik je gaan verlaten. Nooit wil ik rust vinden in de armen van een ander. En nooit zal ik een ander kussen zoals ik jou kus. Nooit kan iemand mijn liefde voor jou doen verdwijnen. En nooit kan iemand mijn hart dat leeft voor jou laten verkwijnen. Ik hou van jou met hart en ziel. Mijn liefde, trouw en geborgenheid geef ik jou. En die zijn voor altijd van jou. Ik hou van jou.
1: Late again.

met een gedicht van Marja Vopauer. De titel De Liefde. Op vakantie kwam ik je tegen. Ik was stil en verlegen. Toen ik je zag, wist ik niks te zeggen. Je was degene die ik wou leren kennen. En ja hoor, ik leerde je kennen. Je was mijn alles. En tussen ons bloeide iets. Een ware liefde voor eeuwig.

0: concrete heart.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Online

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Nederland heeft het marineschip Zijn Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Er zijn in Europa in een week tijd zeker 1300 mensen overleden door de extreme hitte, zo meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen, verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: In Bernhezen kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

gedicht van Joep voor Levi. De titel Spijt. Spijt, dat is het. Jouw warmte, dat mis ik. Je glimlach met fonkeltjes in je ogen. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Waarom heb ik je bedrogen? Zonder na te denken, zonder erbij stil te staan, gooide ik weg wat we hadden. Waarom heb ik dit gedaan? Deze stomme actie, deze domme daad. Komt dit ooit nog goed of blijf je altijd kwaad? Eén ding moet je weten, ondanks mijn grove fout. Mijn hart loopt over van liefde. Jij bent het waar ik van hou.

Een gedicht van Sascha voor Jan. De titel Romantische Herfst. Heerlijk die regen en die wind. Samen wandelen door het bos. Lekker je haren los, wetend dat er thuis warmte op je wacht. De open haard, de kaarsjes, de bank en dan nog die heerlijke kop chocola. Kaarsjes aan, tegen elkaar, warmte van de haard, je lichaam tegen de mijne. De ideale herfst.

Volgende gedicht is van Kees Orbo. Het gedicht is betiteld Wat is mijn gevoel? Wat is mijn gevoel nou echt? Ik ben onzeker, is dat slecht? Ik hou van jou, dat weet je best. Maar naar jou heb je ook de rest. Mijn vrienden die ik niet meer zie, dat blijft maar in mijn koppie. Het doet pijn om me te moeten bewijzen en maar af te wachten tot je me zou prijzen. Ik dacht echt dat jij me de ware was, maar kwam erachter dat je een ander was. Ik vind het moeilijk om mijn stap te nemen, maar ik moet meer genieten, dat was mijn voornemen. Ik ben nog jong en ben een meid. Waarom is dit zo'n strijd? Waarom kunnen we geen lol maken met vrienden? Blijkbaar omdat jij vindt dat ik dat niet verdien. Vertrouwen is een belangrijk stuk, want alleen dan kan je gaan voor dat geluk. Helaas loopt het bij mij tot het eind. Mijn gevoel voor jou verdwijnt. Als je me wat vrijer zou laten.

dan zou ik je nooit meer verlaten. Maar helaas, jou veranderen lukt niet meer. Want dan ben je jezelf niet en dat doet zeer. Geloof me als ik zeg dat ik je niet zomaar vergeet. Maar helemaal niet wat je met me deed. Heb heus wel een leuke tijd gehad met jou. Er komt een punt dat ik doorzet en dat is nou. Sorry, ik wil je geen pijn doen. Dus hier is mijn laatste afscheidszoen. Luisteraars, hartelijk dank voor het luisteren naar Sterrenwacht tot middernacht. Tot volgende week.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Online

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
4: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
5: Goedenacht. Dit is het nieuws van 12 uur.
6: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws op Rivierenland Radio. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
7: Rivierenland Radio.
8: In Loon op Zand kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799. Rivierenland
1: Radio. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: In Eindhoven kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799. Rivierenland Radio.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
3: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
4: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
5: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
6: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteit Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio. In Os kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.